0: werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hilversum. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon. En dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wij zijn er.

0: Alphen.
1: Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd.

0: Radio Alphen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
0: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 75 jaar na de komst van de Molukkers in Nederland heeft de aandacht, leeft de aandacht voor het verhaal rondom de Molukse gemeenschap in Nederland meer dan ooit tevoren. Onlangs bood minister-president Rob Jetten nog zijn excuses aan namens de Nederlandse regering voor de manier waarop Nederland daarmee is omgegaan. Wat die betekende voor de Molukse gemeenschap in Alphen is te zien in de driedelige documentaire Thuis in Twee Werelden. Je vindt de docu nog steeds op het YouTube-account van Studio Alphen. Maar toch heeft de oudste generatie Molukkers, ondanks het leed, ervoor gezorgd dat de jongere generatie zich echt helemaal thuis voelt in Nederland. En om dat te benadrukken, te bedanken, ze in het zonnetje te zetten, wordt er ook dit jaar weer, dit weekend, het Sama Sama Maluku Festival georganiseerd. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. En ik ga erover praten met Jason Tuumena. Jason, goedemorgen.
2: Goedemorgen, selamat pagi.
1: Wat betekent dat, als ik vragen mag, Jason?
2: Goedemorgen.
1: Oh, dat betekent goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja.
1: Selamat pagi?
2: Ja, selamat pagi.
1: Oké, ik ga dit onthouden. Dat vind ik een hele mooie. Dankjewel voor deze kennis, want dat is altijd wel fijn. Maar ik ben ook nieuwsgierig, Jason. Hoe zijn die excuses van Rob Jetten eigenlijk gevallen binnen de Molukse gemeenschap? Of ontvangen eerder? Heb je daar inzicht in?
2: Ja, nou, we hadden 21 juli kregen wij een Molukse monument, Ulu Kora, aan de Lloydkade, waar in 1951 de eerste Molukkers, 12.500 Molukkers, kwamen toen aan. En we hebben dus nu een monument gekregen. En ik heb toevallig ook die productie gedraaid, dus ik heb alles van heel dichtbij meegemaakt, ook met Jetten en heel lang met de NOS natuurlijk ook gezeten voor de livestream. Het was, was een megaproductie, was dat. Dit is heel lastig, want kijk, ze gaan een excuus aanbieden. Maar aan wie ga ik? Ik ben vierde generatie. En als je tegen mij sorry zegt, ja, dat moet je tegen de eerste generatie zeggen. Ja. Maar ja, de meesten die leven helaas niet meer. Dus dit is voor ons heel dubbel. En excuses, ja, bij Molukkers, dat in ieder geval de meesten die ik dan spreek, omdat ik er zelf ook over denk, van ja, excuses, ja, dat is leuk, maar dat zeg je tegen de verkeerde personen. Ja. Want ik ben geen eerste generatie, ik ben al de vierde generatie. En wat wij heel belangrijk vinden is een stukje erkenning. Want vroeger, toen ik op de basisschool zat, had ik geschiedenis. En dan zag je een stukje over Indonesië en over de Molukken. Mm-hmm. En dat klopte niet met wat mijn opa mij vertelde. Dus ik ging dan naar huis, naar opa. Ik zei, opa, klopt dit? Nee, klopt niet. Nou, en ik ging alles uitleggen wat hij heeft meegemaakt. En dan denk ik van ja, het is gewoon niet goed. En nu, omdat we zoveel aandacht hebben gekregen, het is echt wel voor ons, voor mij heel belangrijk, een stukje erkenning. Dat mensen gewoon zien van jeetje, wat die Molukken, wat is hun aangedaan destijds. En dat is voor mij vooral heel belangrijk.
1: En
2: erkenning.
1: Vandaar ook het standbeeld, hè, wat er is neergezet.
2: Zeker. Het monument. Ja, klopt.
1: Het monument, inderdaad.
2: Ja. Dat is Jordi Tamata, de voorzitter van die stichting. Die is in 2015 met dat idee gekomen. Dus hij heeft daar echt ruim 10 jaar is hij ermee bezig geweest om dat te realiseren. Het is uiteindelijk dus gelukt. Het is een prachtig monument geworden. En het was ook echt een hele happening, 21 juni. Mega druk.
1: Natuurlijk zorgt het voor de nodige emoties. Maar het is belangrijk dat misschien die excuses dan niet in dat opzicht, maar wel de erkenning er is. Ook dat er een monument is. Maar ook dat daarmee dus heel veel aandacht is voor hetgeen wat zich heeft afgespeeld. Zo'n 75 jaar geleden en de jaren daarna. Want ja, het blijft natuurlijk nog steeds voortleven. Onder in ieder geval die oudste generatie. Al zijn er niet heel veel meer over. Maar dit weekend proberen jullie ze toch in het zonnetje te zetten. Het leven wordt ook gevierd in zover. Tijdens het Sama Sama Maluku Festival. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. Ik stel de vraag eigenlijk bijna ieder jaar. Maar toch om het extra te benadrukken. Waarom is dit festival zo belangrijk voor de gemeenschap?
2: Ja, kijk, Molukkers staan ook echt te boek als mensen, als gezellige mensen, zeer muzikaal. Want echt iedere Molukker die kan wel zingen. Of je het geluid mooi vindt, dat is een tweede. Maar ze zingen niet vals, ze kunnen allemaal zingen. Ja. En de meesten kunnen ook gewoon een instrument bespelen. Dus we zijn gewoon allemaal heel muzikaal, gezellig, houden van samen zijn, lekker eten. Dus ja, daar staat Sama Sama gewoon echt voor. Dus ja, we willen gewoon altijd met elkaar zijn. En ook als je bijvoorbeeld bij mij thuis zou komen, het eerste wat ik zeg van wil je wat eten? Je gaat de deur niet uit wat je hebt gegeten. Bij elke oom en tante waar je binnenkomt, is dat het geval. En dat is eigenlijk samen is dat in het groot.
0: Wil je je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: 75 jaar na de komst van de Molukkers in Nederland heeft de aandacht, leeft de aandacht voor het verhaal rondom de Molukse gemeenschap in Nederland meer dan ooit tevoren. Onlangs bood minister-president Rob Jetten nog zijn excuses aan namens de Nederlandse regering voor de manier waarop Nederland daarmee is omgegaan.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. In New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties om het flatgebouw te stabiliseren dat deels dreigt in te storten. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 23 tot 26 graden.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een waterrecreatiedag wordt elk jaar gehouden in Waalbrugge. Ja goed, al die dorpsactiviteiten die draaien natuurlijk volledig op vrijwilligers en sponsoren. Maar ja, wat als het steeds moeilijker wordt om die te vinden? Dat is de zorg van de Stichting Achterwaterrecreatiedag. Uit de enquête blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat de traditie blijft bestaan. Maar ja, zonder extra vrijwilligers, sponsoren en mogelijk nog meer ondersteuning wordt het wel een flinke uitdaging in de komende jaren. Daarom heb ik aan de telefoon Jeroen van der Vliet van Waterrecreatiedag. Jeroen, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen mannen.
1: Jeroen, om te beginnen, waarom is het zo belangrijk dat Waterrecreatiedag toch ieder jaar weer terugkeert in het dorp als evenement?
2: Ja, ik denk dat we even terug moeten naar de oorsprong. Een heel klein stukje geschiedenis. Het bestaat inmiddels al 36 jaar. Het is in 1990 begonnen. Als onderdeel van het landelijk iets om de watersportrecreatie in Nederland te promoten. Uiteindelijk is het in Waalbrugge gegroeid van een promotiedag naar een jaarlijks terugkomend evenement, waar wij eigenlijk nog de enige zijn in heel Nederland die dat nog steeds doet. En wat we eigenlijk zien, en wat je zelf ook al zei in de enquête, het is gewoon een maatschappelijk evenement geworden. Uit die enquête is ook gebleken dat inwoners het gewoon leuk vinden op zo'n dag om elkaar te ontmoeten, te treffen, met elkaar te praten.

0: En dan gewoon gezellig en leuk hebben de hele dag.
1: Ja. Wat is er nog meer naar buiten gekomen vanuit die enquête?
0: Ja, het belang is om te blijven bestaan. We hebben nou, al heel lang de drakenbootrace. Nou, dat is iets wat niet mag verdwijnen.
1: Nee.
0: Zo ook de onderdelen voor kinderen, het zwemmen, de stormbaan over het water van links naar rechts. Want de waterwetering wordt dan voor enkele uren afgesloten. Dus ja, jaarlijks is dat gewoon een groot feest voor jong en oud.
1: En tradities, die moet je eigenlijk niet veranderen. Hè? Dat is ook vaak de gedachtegang.
0: Ja, dat is. Dat is. Ja. Helemaal voor zo'n dorp als Wouwbrugge, er is al niet veel. Ja, dus we moeten gewoon proberen om dit leuke, gezellige, prachtige evenement gewoon stand te blijven houden.
1: Nee, nu zijn we jullie dankbaar, want het idee van de drakenbootrace die mogen we even lenen van jullie voor de jaarmarkt hier in Alphen aan de Rijn. Ja, maar ja, dat betekent niet dat jullie het zelf niet meer moeten kunnen organiseren.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat doen jullie al jaren, hè, dat organiseren zonder structurele steun van de gemeente of van de provincie. Hoe krijgen jullie dan toch ieder jaar weer voor elkaar om het toch te doen?
0: Ja, we zijn samen een groep van 7 zijn we nu als nieuw organisatiebestuur in de stichting gestapt. Omdat het vorige bestuur heeft gezegd van ja, we hebben het al zo lang gedaan, we stoppen ermee. Dus het is voor ons ook wel even nieuw, zeg maar, hoe we erin stappen. We hebben al wel heel veel ideeën. Het is gewoon heel lastig met alle stijgende kosten, met kosten voor een vergunning om de waterweg af te sluiten. Het is en blijft wel heel lastig. Dus ja, we zijn heel erg afhankelijk van sponsoren, van vrijwilligers, van hulp. Die we toch ook uit andere hoeken moeten gaan zoeken op het moment.
1: Ja, want komen jullie dan nu tekort om alles te kunnen organiseren?
0: Nou, nee, dat niet. Kijk, we zijn een stichting, hè, dus we hoeven gelukkig geen winst te maken. Het moet wel uit ieder hoekje en gaatje komen.
1: Ja.
0: En ik vraag me af of we dat over 4 of 5 jaar nog kunnen op deze manier.
1: Ja, precies. Want eigenlijk voor bewijs spreken nu en de komende 2 jaren, dan zou het nog kunnen. Maar als we het over 4 jaar hebben, dan wordt het al wat lastiger.
0: Ja, wordt het heel lastig. Wordt heel lastig. Dus ja, weet je, we willen ook gewoon ook de provincie en ook de gemeente van benadrukken voor jongens. Laten we met elkaar in gesprek gaan en laten we kijken hoe we het evenement voor het dorp en ook steeds meer de regio. Want we zien toch ook wel dat Hoogmade een stukje Alf aansluit. Dat dit gewoon blijft bestaan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hele goedemorgen. 7 uur sharp. We gaan beginnen aan de woensdagochtendshow. Eerst het nieuws, de NOS.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
9: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
8: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De 8e finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
10: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
8: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: En wat er aan de hand is in de regio, hoor je van Richard Harreman. Richard, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag het rijbewijs ingenomen van een automobilist die met hoge snelheid over de N11 bij Hazeswoude-Rijndijk reed. Agenten maten naar correctie een snelheid van 196 km per uur. De bestuurder werd aan de kant gezet en kon geen verklaring geven voor zijn rijgedrag. Mantelzorgers in Alphen aan de Rijn kunnen tot en met 30 september het mantelzorgcompliment aanvragen. Volwassen mantelzorgers ontvangen maximaal €200 en kinderen tot en met 15 jaar een cadeaubon. Nieuw dit jaar is een geldbedrag voor jonge mantelzorgers van 16 tot en met 24 jaar. De waardering wordt rond de dag van de mantelzorg uitgekeerd. Kagen Braasem heeft sinds maandagavond een nieuw college van burgemeester en wethouders. Mark Veldhuizen en Monique van Sandik zijn de nieuwe gezichten, terwijl Nick van Egmond en Dolf Kistenmaker doorgaan als wethouder. De portefeuilles lopen uiteen van wonen en het sociaal domein tot financiën, sport, verkeer en energie. Veldhuizen en van Sandik wonen buiten de gemeente en kregen daarvoor een jaar ontheffing. En tot zover het nieuws uit de regio.
7: Yes, Ries, dankjewel. Ik zit hier even op een aantal knopjes te drukken om een printje te maken, maar ik heb een verkeerd knopje ingedrukt. Ik weet niet wat ik nu allemaal krijg. Wilt u betalen? Nee, ik wil niet betalen. Even kijken hoor. Zo. Die is weg. Dat is lekker. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. De spits is begonnen, alhoewel het valt wel mee hoor deze ochtend. Er staan 5 meldingen in totaal, 19 kilometer... en een totale vertragingstijd van 24 minuten. Laten we de meldingen van 5 minuten of langer pakken. Onder andere te vinden op de A12, Den Haag richting Utrecht... tussen Nieuwebrug en Woerden. Staat 4 kilometer, vertragingstijd duurt 5 minuten... En op diezelfde weg, maar dan tussen Nieuwbrug en Harmelen. 3 kilometer en ook daar 5 minuten vertraging. Dan de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook 5 kilometer en de vertraging is daar zo'n 6 minuten. Ries, hoe is het verder op het spoor? Rijdt het daar een beetje door vandaag?
11: Ja.

0: soort zaken.
1: Get out of that bed.
0: Ja, get out of that bed en ja, luister naar de ochtendshow.
2: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
3: Welkom.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Die kwam spontaan. Jeetje. 7 over 7, goedemorgen en welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Woensdag 8 juli 2026 vandaag. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik had me voorgenomen om niet te gapen op de radio, maar soms dan komt hij spontaan en dan heb je het even niet door. En dan, dan moet je het gewoon laten gaan. Hè? Je moet hem niet tegenhouden, die gaan.
1: Nee, dan vrek je daar nog je mondspieren mee ook.
0: Het is ook af en toe lekker om even te gapen. Want juist die mondspieren die hebben het af en toe nodig om even te ontspannen. En dat schijn je te doen door te gapen. Deze ochtend sowieso aan het gapen, Richard Harreban. Want jij komt hier binnen, Ries. Althans, ik kwam hier binnen. Jij was hier al even. En jij zegt tegen mij, jeetje Wes, wat ik nou vannacht heb meegemaakt. Ja. Dus ik heb een vraag eigenlijk. Nou. Althans, mag ik een poging wagen om te raden wat het zou kunnen zijn?
1: Nou, vertel.
0: Heeft jouw kat weer een vleermuis meegenomen vannacht?
1: Nee, toevallig niet.
0: Oh, dat was het niet?
1: Nee, toevallig niet. Nee, ik werd vannacht wakker. En het is wel vaker als je dan bezig bent geweest. En je hebt in de tuin gewerkt of wat dan ook. Of je hebt wat anders gedaan. Waar ben je fysiek bezig bent geweest.
0: Je hebt regelmatig van die rotklusjes die je moet doen van je vrouw.
1: Maar dan word je gewoon wakker met krampen in je kuitspieren, weet je wel?
0: Krampen in je kuitspieren? Ja. Heb je te weinig gedronken?
1: Ja. Ik had het dit keer dus in mijn dijbeen.
0: In je dijbeen?
1: Ja.
0: Oh, maar dat komt niet vaak voor, hè?
1: Nee, dat was dus ook echt voor mij ook een unicum, was dat. Want dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gehad. Nee. Het was om 2:30 vannacht. En ik zit daardoor gewoon niet lekker in de wedstrijd vandaag. Want je wordt ervan wakker. Je hebt er toch de hele tijd last van. Nou, vervolgens kan je niet meer in slaap komen. Toen kwam ik er om 3:00 kwam ik er nog eventjes achter van shit, ik ben ook helemaal vergeten medicijnen in te nemen die ik altijd in moet nemen voor de nacht. Was ik ook vergeten, dus ik ben weer naar beneden toe. Nou, toen kreeg ik ook nog een keertje last van hooikoorts. Ik heb de hele...
0: Hooikoorts midden in de nacht?
1: Midden in de nacht, ja. Dus mensen hooikoorts. Ik heb gewoon een allergie, had ik gewoon ergens voor. Ik weet niet voor wat. Maar, dus ik kon daar ook weer van naar beneden. Uiteindelijk heb ik denk ik 1,5 tot 2 uur geslapen vannacht. Ik
0: ben wat lekker, man.
1: Helemaal naar de kloten. Sorry dat ik het zo moet zeggen.
0: Dit zijn bijna de nachten die ik doorgaans maak, heb ik het
1: echt
0: idee.
1: Niet normaal dit.
0: Oh, wauw. Maar wat heb je gisteren gedaan dan, dat je zo hard hebt gewerkt?
1: Gisteren kreeg ik de computer van onze elektrische fiets kreeg ik binnen. Die was kapot.
0: De computer van je elektrische fiets, is dat dingetje wat je erop klikt?
1: Nee, dat is dat ding dat ervoor zorgt dat jouw motor aangestuurd wordt als de batterij erin zit. Maar dan moest ik dus heel het achterwiel eruit halen. Want die kabel die loopt dus helemaal vanuit onder mijn zadel. Ja. Helemaal langs het aan de binnenkant van het spatbord. En dan zo onder de fiets door. En dan gaat hij het frame in. En dan komt hij aan de bovenkant van het frame, komt hij er weer een stukje verder, komt hij er weer uit.
0: Ja, dat het allemaal netjes is verwerkt. Ja. Ja,
1: ik ben er dus gewoon 2,5 tot 3 uur mee bezig geweest. Ik was helemaal kapot. En ik denk dat ik daardoor gewoon echt... Ik heb natuurlijk op rare manieren gezeten en zo. Dat ik daar dan gewoon echt die spierpijn of tenminste die kramp van heb gekregen.
0: Ja, dat wilde ik vragen inderdaad. Heb je op een manier gezeten op een langdurig moment waardoor het is heeft kunnen ontstaan? En als ik dat een beetje zo van je aanhoor, dan kan ik dat wel automatisch invullen.
1: Ja, ik moest een stuk of 19 kabeltjes moest ik doorvoeren, weet je. En de eerste paar gaan nog wel, maar daarna wordt het steeds moeilijker natuurlijk. Dat is een frame waar ook nog andere dingen doorheen lopen.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ja, echt.
0: Maar je bent naast nieuwslezer dus ook fietsenmaker.
1: Ja, blijkbaar. Ja, het zit allemaal in elkaar en het werkt weer. Ik ben een stukje gaan fietsen.

0: misschien de stand ook geweest in klasse van mijn dijbeen.
1: Je bent gaan fietsen. Ja.
0: Maar ja, hij is helemaal goed. Is nu weer. Ik heb tenminste nu weer een fiets waarvan de batterij gewoon vol aangeeft. Dat hij aangeeft dat hij vol is in plaats van één streepje.
1: Ja.
0: En hij blijft het gewoon doen.
1: Hij blijft het doen?
0: Ja.
1: Oh, dat is lekker. Dus het probleem is in ieder geval verholpen. Dat is wel het voordeel van dit alles.
0: Ja
1: oké.
0: Okay. Ja, ik heb van tevoren wel even getest dat dit überhaupt wel deed. Hè, met de nieuwe computer. Voordat ik het allemaal ingebouwen.
1: Ja, dat zou wat zijn. Hè. Als je dan zoveel werk hebt verricht. Dat heb ik dan meestal. Dan heb ik heel veel werk verricht om ervoor te zorgen dat het... ik in ieder geval een poging heb gedaan om het te maken. En dan werkt het in eerste instantie. En de volgende dag dan is het helemaal klaar.
0: Het is voor mij nu ook de volgende dag. Dus het zou best wel eens kunnen dat het nog verkeerd is gegaan.
1: Ja, maar je heet geen Wesley Hoek. Dus,
0: nee, dat is waar.
1: En je bent wat meer technisch aangelegd dan dat ik dat ben. Is dat
0: iets van deze generatie of zo? Want echt iedereen ongeveer vanaf jouw leeftijd... die weet niet eens hoe ze het band moeten plakken.
1: Er zijn gewoon heel veel dingen wat het gewoon makkelijk heeft gemaakt in de afgelopen jaren. Je had natuurlijk heel vaak ook, zeker wat betreft de fiets, een fietsenmaker in de buurt die voor een tientje bij wijze van spreken een hele APK-keuring deed.
0: Ja.
1: Kijk, ik kan een aantal technische dingen kan ik echt wel zelf hoor, daar niet van. Maar ja, soms is het wel gewoon gemakkelijk als iemand anders het doet. Ook omdat we gewoon weten, we zijn allemaal heel druk met z'n allen.
0: Ja,
1: dan wil je ook gewoon... het lekker uit handen geven. Ook gewoon het rustmomentje kunnen pakken. Ja. En gisteravond, ik werd ook gebeld. Althans, ik werd van het weekend gebeld. Scheen achteraf, want ik heb dit hele gesprek gemist. En gisteravond kreeg ik dan een appje van de collega van ons. Van, joh, ben jij nog voornemens om jouw collega terug te bellen? Ik zeg, hoezo? Heb je gebeld dan? ja, ik heb gebeld afgelopen zaterdag. Ik zeg, oh, oké. Okay. Ik zeg, nou, weet je... Het is de eerste avond dat ik even met mijn billen op de bank zit. Even helemaal niks te doen heb. Mijn vrouw is ziek. Mijn kind is helemaal wild. Ik weet niet wat het is. Er hangt ook iets in de lucht met de kinderen. Want ik hoor het ook van de buurvrouw. Het kind dat wil gewoon niet luisteren. En is alleen maar volledig in de weer. Heeft ook natuurlijk te maken met het einde van het jaar. Weet je wel, alle zenuwen, dat soort zaken.
0: En het is anders natuurlijk. Mama is normaal nooit ziek.
1: Nee, ook dat. Weet je wel. Mama kan altijd alles. Ja. Mama is wat dat betreft echt super gaver. Of Mega Mindy, wat je ook wil.
0: Ja, ja, ja.
1: Of Mega Toby. Maar alles is gewoon heel druk. En gisteravond had ik eindelijk zo'n momentje... ik kan met mijn billen op de bank zitten.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik zo'n verzoek van... ja, wil je me terugbellen? Toen dacht ik, nee, ja, echt, eigenlijk wil ik nu gewoon even niet, weet je wel.
0: Dus je hebt niet gebeld?
1: Nee, ik heb niet gebeld. Ik heb wel een belafspraak gemaakt.
0: Okay.
1: Dat is wel fijn. dan moet ik me daaraan houden, weet je wel. Dat is... is er ook wel lekker, want dan weet je in ieder geval... oké, dan ga ik bellen en dan heb ik dat heb ik dat. En dan kan ik een rustmoment inlassen.
0: Ja.
1: Nou, rustmoment vandaag ook op het WK voetbal. Want er is geen wedstrijd vandaag. Hè. Dat is voor het eerst dit WK. Dat vind ik toch wel bijzonder. Ja. Normaal gesproken altijd wel een paar rustdagen in de groepsfase... of de fases die daarna volgen. Maar vandaag, een rustfase.
0: Ja. Nou ja, mooi.
1: Ja, tijdens het WK, iedereen kan weer een beetje tot bedaren komen, heb ik het idee.
0: Ja,
1: er is weer genoeg gebeurd.
0: Er is genoeg gebeurd gisteravond inderdaad, ja. Ik heb echt, met verbazing heb ik het teruggelezen. Ik heb natuurlijk de wedstrijd zelf niet gezien.
1: Ik zat het wel te kijken en toen heb ik nog tegen jou gezegd van... joh, ja, weet je, Argentinië die heeft gewoon even aangezet. Die kwam van 2-0 achterstand op een 3-2.
0: Ja,
1: en het is allemaal netjes gegaan. Nee, ja, weet je, in zoverre is het netjes gegaan. Want in 5 minuten tijd kan het helemaal omslaan. Ik zei op een gegeven moment toen het 2-1 werd... al in zo'n appgroep die ik heb met een aantal vrienden...
0: Ja.
1: Van, oh ja, oh nee, wacht even. Iets met 90 minuten, weet je wel. De bal is rond, de wedstrijd duurt 90 minuten, bladibladibla. Al die voetbaltermen. Maar het kan voorkomen. En het gebeurt de laatste tijd steeds vaker eigenlijk... dat teams in de laatste minuten echt een achterstand kunnen ombuigen... omdat het andere team moe wordt... Maar nu heb ik toch waarschijnlijk hetzelfde gelezen als jij, Ries. Ik heb die wedstrijd verder een beetje zijdelings gevolgd.
0: Uh-huh.
1: Maar ja, dat laatste doelpunt is toch ontstaan na weer een discutabel moment.
0: Ja, nou, dat. Ja. Maar dat heeft dus iedere keer. Ik heb dus ook begrepen dat er dus verschillende momenten zijn geweest... dat er bijvoorbeeld wel een waarschuwing werd gegeven aan Egypte.
1: Ja.
0: En voor een iets zwaarder, zelfs nog een iets zwaarder incident... Dat er dan ook helemaal niks over gezegd wordt als dat door Argentinië wordt gedaan. Weet je, het is wel heel erg toevallig allemaal. Hè?
1: Ja, en Argentinië kreeg een penalty. Nou, ik heb echt gejuicht langs de zijlijn. Want Messi miste de penalty.
0: Messi miste.
1: Hij was niet meer scherp. Helaas de buurt wel, want er werd weer vuurwerk afgestoken. Ja. Mijn dochter weer in paniek. Nou, heel gedoe. Daar was ik wel een beetje pist over. Op een gegeven moment zei ik ook van, weet je wat, Ries? Start de engines, kom me ophalen. Want op het moment dat Argentinië gaat verliezen... wij gaan de straat op om te toeteren. Als Argentinië eruit ligt, ik ben echt van plan om dat te gaan doen. Ik heb daar echt zin in.
0: Ik heb het al gezegd voor het begin van het WK. Ja. Argentinië moet wel weer de kampioen worden. En ik begin toch wel weer een beetje gelijk te krijgen.

0: Ja, ik weet niet of je gelijk gaat krijgen, maar... Ja,
1: dan wordt eigenlijk gewoon Argentinië tegen Frankrijk. Leg maar op.
0: Nou ja, en als de Fransen daar overheen gaan, dan ga ik ook toeteren, hoor. Dan hebben ze verloren.
1: Ja. Dan wel, maar ik, dit is gewoon echt al een... De finale is eigenlijk al een beetje, stond al vast van tevoren.
0: Wat dat betreft is het echt wel een lekker moment om even afstand te nemen. Even rust te houden op dat WK. Want er is genoeg over geroepen de afgelopen dagen. En dat gaan we dan ook doen vandaag. Een rustmoment. Ja. Alhoewel, een rustmoment wordt het niet. Het wordt een drukke dag. We gaan het zometeen hebben over de huttenbouw. Want de huttenbouw. Het zit weer aan te komen, de vakantieperiode. Er is weer wat over te vermelden. Er is natuurlijk ook veel te doen rondom het coalitieakkoord in Kaag en Brasem.
1: Ja.
0: Iets met de term kiezersbedrog is al in de mond genomen.
1: Oh, zo dan. Het regionale nieuws staat wel vol van, maar niet daarvan.
0: Oh, niet daarvan.
1: Wel van de installatie van nieuwe gemeenteraad en zulke dingen, dat allemaal wel.
0: Ja.
1: Maar dat is bij mij niet binnengekomen.
0: Nee, ja, goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. En zometeen in de ochtendshow krijgen we weer bezoek van de cultuurmakelaar. Gisteren zei ik het al, Jussen van Kampen. Die moet ik anders tegenwoordig noemen, hè? Want hij heeft...
1: Justin Besseling van Kampen.
0: Oh ja, Besseling van Kampen is het inderdaad. Want hij is getrouwd.
1: Ja.
0: Dus we moeten hem ook zo noemen. We moeten hem hier nog even aanpassen, want dit is een oud gedeelte in het draaiboek. Maar dat geeft niet. Besseling van Kampen heet hij. En zometeen dan komt hij hier langs. En neemt hij ook iemand mee. En wie dat is, dat ga je zometeen horen in de ochtendshow. En natuurlijk ook ergens in deze show. Waar of niet waar, die we willen gaan verwerken. Dus ik denk dat het rond 20:15 gaat worden. Maar dat moet ik nog even bekijken. Nou dat.
1: Geef je uit.
0: Niet helemaal.
1: Het
0: weerbericht.
1: Oh.
0: Het ligt er namelijk aan wat voor weer het ook gaat worden vandaag. En als het goed is, hebben we daar een update van. Nou, zeker, want vanmorgen is er vrij veel bewolking. We gaan eigenlijk een soort van de traditie van de afgelopen dagen doorbreken, heb ik het idee vandaag. Want in het zuidwesten laat de zon zich af en toe zien. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag breekt vanuit het zuidwesten juist de zon steeds vaker door. In het noordoosten blijft het langer bewolkt. Maar ook daar valt vrijwel geen regen. De temperatuur die loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Maar ja, vandaag een vrij bewolkte dag. Nou, dat is iets wat we in de afgelopen dagen niet veel hebben meegemaakt.
1: Ik zou je dit zeggen. Ik was gisteren natuurlijk dan bezig. Om 10 uur was ik klaar met die fiets helemaal in elkaar. Ik voelde een paar spatjes.
0: Oh, jij ook al?
1: Ja.
0: Ja, ik dacht dat een vogel had gescheten. Maar het was inderdaad een paar spatjes. De regen is een soort van water uit de lucht. Ja, en ik zag vannacht ook een vliegtuig voorbij vliegen. Ja, ik was ook wel laat wakker. Helaas. Toen zag ik ook een soort van mist in de lucht hangen. Dus in zoverre klopt het allemaal wel bij elkaar. Maar goed, een bewolkte dag vandaag. Ondanks alles...
2: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Ja, want boven de 21 graden. Dus dan kan die korte broek gewoon aan. En opnieuw heb ik me aan mijn eigen kledingadvies gehouden. Ik heb die korte broek aan. Dus doe er je voordeel mee. Tot 10 uur zijn we bij je. Met de woensdagochtend.

0: zie je dan ook...
1: De ochtendshow.
0: Ja, voor het eerst van mijn leven.
2: Ja?
0: Ja. Nou, dat is echt iedereen aan te bevelen, hoor.

0: was My Mind. De Twin Forks in de ochtendshow. Echt gezellig plaatje vind ik dat altijd. Ja. Doet ook heel erg denken aan de zomer. Doet ook denken aan iemand anders. Althans, cross your mind is de vraag. Misschien zit je wel aan iemand te denken. Of denk je vooral aan de takenlijsten waarvan je zegt... de vakantie begint bijna. Oh ja, dit moet ik nog doen, dat moet ik nog doen. Nou, daar heb ik deze ochtend. Oh. Heb je deze ochtend allerlei dingen die ineens met de binnen schiet... waarvan ik denk, oh, wacht even, ja, dat moet ik nog doen. Maar goed, dat komt later. Eerst de ochtendshow tot 10 uur. Waarin we natuurlijk het nieuws ook even behandelen.
1: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Want we zijn eruit, hoor.
1: Veel te vroeg om op te staan.
0: 4:30. Goedemorgen.

0: Zit er in het nieuws.
1: De nieuwsservice voor woensdag 8 juli 2026 vandaag. Ries, wat is jou opgevallen?
2: Het kabinet komt met een plan om mbo-scholen in krimpregio's te behouden. De mbo's in die gebieden krijgen straks extra geld om open te kunnen blijven. Ook al daalt het aantal leerlingen. En dat geld komt van mbo-scholen in de rest van het land die er daardoor iets op achteruit gaan. Minister Letsert van Onderwijs wil voorkomen dat de studenten uit de krimpregio's wegtrekken door een gebrek aan onderwijsmogelijkheden en er nooit meer terugkeren. Volgens het ministerie verschuift er ongeveer 66 miljoen euro van scholen in de rest van het land naar scholen in de krimpregio's.
1: Ja, maar wat betekent dat dan weer voor de scholen die het wel goed voor elkaar hebben? Ja,
2: kunnen minder aannemen.
1: Ja, kunnen minder aannemen, maar die kunnen dan ook minder uitgeven.
2: Ook dat.
1: Dus er gaat minder geld naartoe. En gaat dat dan ook ten koste van de kwaliteit?
2: Ja, dat is de vraag.
1: Ja. Maar goed, dat is in ieder geval wat de minister daarover roept.
2: Nou, dat moet natuurlijk nog goedgekeurd worden en zo. Dus,
1: ja, dat is ook zo. Ik ben heel benieuwd wat er... in ieder geval op kritieken zijn, hè. Want er zijn altijd wel kritieken. Of althans, discussie wordt dan opgestart. Maar het is wel... ik vind het opvallend.
2: Ik vind het ook heel erg opvallend.
1: Ander nieuws dan. Is ook opvallend, want in de kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden.
2: Oh?
1: En misschien is dat wel de dealer geweest van het vuurwerk wat er bij mij in de buurt continu wordt afgestoken. Want echt het hele jaar door wordt er alleen maar vuurwerk afgestoken. Ik snap echt niet waar het allemaal vandaan komt. Maar een man van 29, de eigenaar van de kelderbox, die is aangehouden. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Waarvoor de man geen vergunning had. En tijdens het opruimen werd een deel van de flat ontruimd. Er werden straten afgezet. En nu hoorde ik vanmorgen op de radio dat er ook een vrouw is aangehouden in dit verhaal. Dus het is niet handig om dat zomaar in de kelderbox op te slaan. Ik bedoel, we weten allemaal de gevolgen ervan op het moment dat er brand uitbreekt en het allemaal ontploft, hè? Ik bedoel, die voorbeelden die hebben we genoeg. Mm. Niet alleen in Nederland. Dus doe het vooral niet. Ander nieuws nog. En dat gaat over OV-reizigers in Utrecht. Die worden namelijk voor de chaos met en de uitval van bussen... OV-reizigers in Utrecht worden voor de chaos met en de uitval van bussen sinds begin dit jaar gecompenseerd.
2: Oké.
1: Nou, de tarieven die gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen.

0: Krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet door de provincie. En met dat geld worden reizigers in Utrecht dan weer gecompenseerd. Nou, dat is fijn. Ja, je moet er toch altijd op kunnen vertrouwen dat de bus op tijd rijdt en zo.
1: Zeker,
0: ja.
1: Zeker.
0: Over de tijd gesproken, zometeen in de ochtendshow, dan hebben we natuurlijk weer het nieuws uit de regio. Richard Harman die heeft het nieuws voor je. Heb je een klein tipje van de sluier van iets wat jij zometeen gaat vertellen aan ons?
1: Klein tipje van de sluier. Plein Baronie. Daar is wat over te melden.
0: Plein Baronie?
1: Ja, dat gaat op de schop.
0: Gaat het over de winkelcentrum, de Baronie, of over de plek Baronie?
1: Het plein bij de Baronie.
0: Ja, het winkelcentrum.
1: Ja,
0: ja, oké. Okay. Nee, precies. Nee, je hebt ook een dorpje wat de Baronie heet.
1: Oh,
0: nee. Want dan is geen regio nieuws natuurlijk, maar zometeen het regio nieuws met Ries. En dus iets over het plein bij de winkelcentrum, de Baronie. En ook zometeen in de ochtendshow, dan gaan we even bellen over de huttenbouw. Nou, ook de spijkers en de hamers en de bommen.

0: schoentje en een spijkertje en een... zoiets. Bam Bam van Hugo in de ochtendshow. Jamai Khan, een lekkere cover van de originele track natuurlijk. Die je hoorde hier in de ochtendshow. Ja, als we het over huttenbouw hebben, hebben we het natuurlijk over de spijkers op de kop slaan. En dan bam bam, natatada, bam bam, bitch, ja. Tranquilo, bam bam. Nee. Dat in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow dus de huttenbouw en ook het nieuws uit de regio. Eerst tijd voor het nieuws van de NOS. Je hoort hoofdpunten van het nieuws van 7:30.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS is het een reactie op aanvallen door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Iran bestookte vanochtend als vergelding Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De eigenaar had er geen vergunning voor, hij is aangehouden. Het weer eerst bewolkt, vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt vandaag zo'n 25 graden.
0: Dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. En ik krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Plein Baronie in Alphen.

0: Van de Rijn wordt tijdelijk ingericht als parkeerterrein met ongeveer 40 plaatsen. De plekken vervangen het gesloten parkeerdek aan van winkelcentrum De Baronie, vanwege problemen met de betonvloer moest worden gerepareerd. Voor het tijdelijke parkeerterrein is een vergunning voor 1,5 jaar aangevraagd. Het winkelcentrum en de onderliggende parkeergarage blijven gewoon open. 9 maanden na een petitie tegen fietsendiefstallen bij station Alphen zijn er nog altijd geen blijvende maatregelen genomen. Inwoners zeggen dat er regelmatig fietsen verdwijnen uit de stalling en vragen om cameratoezicht of een toezichthouder. De gemeente, NS en ProRail zijn nog met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen. De politie hield eerder dit jaar 2 verdachten aan. Rotary Jacobswoude en dorpsbrouwerij Usse Wusse hebben samen een speciaal wit bier ontwikkeld voor het goede doel. Het zogenoemde sloepenbier is gemaakt met onverkocht stokbrood. De volledige opbrengst gaat naar de jaarlijkse sloepentocht voor senioren in Leimuiden. Het bier wordt woensdag gepresenteerd tijdens een proeverij bij Café René. En dat is vandaag dus.
1: Dat is vandaag, ja.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd. Bier met stokbrood?
0: Ja, gemaakt
1: van stokbrood.
0: Van stokbrood, ja.
1: Oh, dat is lekker, want als je een barbecue hebt en je houdt nog... dan hou je vaak stokbrood over, hè? Ja, of je komt tekort, want dan heb je te weinig ingekocht.
0: Dat is maar, dus gewoon onverkocht stokbrood. Dus
1: maar dan, heel slim.
0: Ja, heel slim.
1: Niet dat er bier weer gemaakt van kon worden, maar...
0: Ja, het is nog steeds gisteren, denk ik, dus.
1: Nee, dat is ook zo. Dat als het proces maar heeft plaatsgevonden, want anders is het geen bier. Ja. Oké, dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 3 meldingen op dit moment in de regio. Ja, deze ochtend valt het allemaal wel mee. Laat ik ze alle 3 ook benoemen. De A12 Den Haag richting Utrecht. Daar heb je een oponthoud van bijna 10 minuten tussen Gouda en Nieuwebrug. Er staat 5 kilometer. Hetzelfde aantal kilometers, namelijk 5, ook te vinden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Ook daar 8 minuten vertraging. En de N11 Bodegraven richting Leiden levert je oponthoud op van 4 minuten. Tussen Hazewouterdorp en Zoeterwoude-Wijpoort staat 2 kilometer. Hoe is het op het spoor verder?
0: Ja, werkzaamheden maken dat er minder sprinters rijden tussen Bodegraven en Leiden. Tijdens de spits rijden daardoor ook minder sprinters tussen Zalf aan de Rijn en Leiden Centraal. Houd rekening met een extra reistijd van 15 minuten. En dat zal allemaal duren tot komende nacht 2 uur. Check voor vertrek je reis in de NS-reisapp.
1: En zo is het inderdaad. Zometeen in de ochtendshow, dan hebben we het over de huttenbouw. En ja, waar mogelijk gaan we waar of niet waar spelen. Wil je meespelen, dat kan via de app studioalf.nl/WhatsApp. Er zijn 2 antwoorden die je op de stellingen van Thijs van der Dussen kunt geven. Dat is waar of niet waar. Mocht het nou niet waar blijken te zijn, in de zin van we hebben er zometeen geen tijd voor, dan gaan we met een uurtje uitstellen. Dus dan weet je dat alvast bij deze. Zeker voor de vaste luisteraar is dat altijd wel een paniekmomentje op het moment dat we het niet kunnen. Dus laten we gauw naar de muziek gaan, want anders dan houden we zeker geen tijd meer over. 8 minuten over 7:30 is het. Goedemorgen, de ochtendshow. Muziek ook onderweg van The Weeknd en de mama's en de papa's. Nou, ook zij zijn erbij hoor. Je hoort ze zo.

0: The Weeknd en Blinding Lights in de ochtendshow. De mamas en de papas. En California Dreaming hoorde je hier. Ja, het is een lekker plaatje. Ouderwets plaatje wel. Maar altijd weer goed om dat op de radio te horen. Ja, ondertussen gaan we bellen. Weet je wat, Ries? Ik zet me meteen op. We gaan hem gewoon live in de uitzending bellen. Even kijken hoor, of dat hier...
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja hoor, hij is wakker. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Marcel van der Vliet van de Huttenbouw natuurlijk in Alphen aan de Rijn. Want, ja Marcel, we gaan weer timmeren, we gaan weer boren, we gaan weer de spijkers op de kop slaan. De Huttenbouw komt er weer aan, hè?
1: Ja, zeker weten. Voor je het weet is het toch weer zover. Ja, toch wel een van de leukere weken van de vakantie.
0: Nou ja, dat zegt de voorzitter dan natuurlijk. Want ja, die moet wel voor zijn eigen parochie preken in zover. Maar nee, het is zeker een hele leuke week. Je merkt ook ieder jaar weer de blije gezichten van de kinderen. En ook de fijne reacties natuurlijk. Behalve die laatste nacht, hè. Want dan is het altijd wel lang op blijven. En vooral vermoeid de week afsluiten.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, van donderdag op vrijdagnacht mag iedereen blijven slapen. Daarvoor heb je natuurlijk wel een slaapvergunning nodig. En eigenlijk is dat natuurlijk een soort toestemming van je ouders. Ja. En iedereen denkt altijd dat we slapen, maar nou, het is niet veel.
0: Nee, er wordt weinig geslapen, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Ik was een aantal jaar geleden op de vrijdagochtend bij jullie om eigenlijk de kinderen wakker te maken. Maar ja, dat heeft totaal geen zin, want je merkt gewoon, de kinderen die zijn nog steeds wakker. Die hebben gewoon heel de nacht niet geslapen. En dan zie je echt die vermoeide ogen. Maar goed, ze hebben daarmee wel een leuke week beleefd. Dit jaar gaat dat ook weer plaatsvinden. Wanneer is dat?
1: We starten op 17 augustus. 17 tot 21 augustus.
0: Oh, dat is over een maand en een week ongeveer.
1: Ja, dat klopt. Zeker.
0: Hoe zijn jullie in de voorbereidingen op dit moment?
1: Ja, de voorbereidingen die lopen op rolletjes. We gaan volgende week starten met het verzamelen van het hout. Eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk. Ja. En dan zijn we er wel weer klaar voor om al die kinderen te ontvangen.
0: Jullie doen dat altijd aan de hand van een bepaald thema. Ik weet dat vorig jaar hadden jullie iets met volgens mij het heelal als thema. Waarin ook een raket daar te zien was, toch? Een echt raket.
1: Ja, dat klopt. Dat is zeker. Vorig jaar gingen we gezellig met z'n allen naar de ruimte. En daar hebben een aantal van onze vrijwilligers hebben een prachtige raket gebouwd. Die ze uiteindelijk hebben opgehangen midden in op het terrein.
0: Ja, dat hebben ze zelf ook gebouwd?
1: Ja, die is zelf gebouwd door onze vrijwilligers, ja.
0: Wauw, dat is toch bijzonder te noemen. Maar ja, aan de andere kant ligt het natuurlijk ook volledig in hetgeen wat er die week gaat gebeuren. Hoe lang zijn ze daar toen de tijd mee bezig geweest eigenlijk?
1: Een weekend. Het weekend daarvoor. Ja, één weekend. Oh.
0: Dus NASA die kan er nog wat van leren, wou je zeggen?
1: Nou ja, bijna wel. Dus als ze nog mensen nodig hebben, dan heb ik er nog wel een paar in het bestand.
0: Ik zou ze voorlopig nog even bij je houden, want dit jaar natuurlijk ook weer de Huttenbouw. Wat is het thema van dit jaar?
1: Ja, dit jaar gaan we gaan weer op pad dit jaar. En dit jaar gaan we op safari.
0: Ah. Wat wordt er dan dit jaar gebouwd? Is dat dan een heuse giraf of iets?
1: Nou ja, ik laat me altijd een beetje verrassen daardoor. Maar ja, ik hoop het er niet inderdaad wel. Ja, een mooie uitkijktoren of een gave jeep of iets in die trant.
0: Maar jullie gaan dan op pad. Hoe wordt dat thema dan verwerkt binnen zo'n week? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ja, het gaat natuurlijk eigenlijk om de hout, de spijkers en dat soort zaken. Hoe verwerk je zo'n thema als safari in de Huttenbouw?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag. We doen dat natuurlijk in de aankleding van het terrein. Dus een hele hoop versiering, de aankleding van de vrijwilligers. Maar het allerbelangrijkste is denk ik de creativiteit van de kinderen. Die weten al eventjes, de ingeschreven kinderen weten al eventjes dat we op safari gaan. En we hebben ze daarin ook opgeroepen om met leuke ideeën te komen, gekke ideeën. Hè. Maak alvast die bouwtekening en zorg ervoor dat je in stijl gaat bouwen. Dus of dat dan inderdaad die uitkijktoren wordt. Of die boshut of wat dan ook. We gaan het zien. Maar het is vooral de creativiteit van de kinderen die daar te pas komt.
0: Hoe is jouw ervaring daarin? Zijn de kinderen een beetje creatief? Want als ik bijvoorbeeld aan safari zit te denken en bijvoorbeeld hout, dan is het ingraveren van bijvoorbeeld de vlekken van een giraf is een ding. Maar ja, daar moet je wel kundig voor zijn.
1: Nou ja, zeker. Kijk, ze zijn heel creatief en dat heb je natuurlijk, hebben we vorig jaar gezien. Hout en ruimte hebben ook niet heel veel met elkaar te maken, maar toch is het gelukt.
0: Ja, dus uiteindelijk verwacht je ook dat het dit jaar weer gaat lukken?
1: Ja, zeker. En je moet natuurlijk wel een beetje fantasie hebben, hè. Dat is wel belangrijk.
0: Ja. Nu heeft niet ieder kind de fantasie. Help je ze dan daar ook bij?
1: Ja, zeker. We hebben fantastische wijkleidingen lopen in onze wijk. Hè. Het gebouw is opgedeeld in blokken om zo het overzichtelijk te houden. En we hebben daar een aantal fantastische mensen lopen die mocht je iets minder creativiteit hebben, dan word je daar zeker mee geholpen.
0: Het is ook een bijzondere week in de zin van, normaal gesproken, kinderen die worden vermaakt door televisie, tablets, de gameconsoles, dat soort dingen. Deze week gaat het echt om de creativiteit. En dan gaan ze er echt voor zorgen dat ze dingen gaan bouwen. Dus het resultaat is dan ook te zien. Hoe merk je in de afgelopen jaren dat de kinderen daarop reageren? Want zijn ze nog een beetje van het in de

0: weer gaan, het dingen bouwen?
1: Ja, zeker, zeker. Zeker in die week merk je dat toch, en je verbaast je er toch eigenlijk altijd over. Want ja, het idee wat jij net schetst, dat hebben natuurlijk meerdere mensen. En dat komt bij mij zelf ook wel eens voorbij. Als ik naar mijn kinderen kijk door het jaar heen, denk ik, ach jee, hè, hoe gaan we dat doen?
0: Of maar ook makkelijk, hè, Marcel? Gewoon even de tijd voor jezelf in zover.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad. Nou ja, ze gaan natuurlijk altijd gewoon gezellig mee. Ja. Maar dan toch op die maandagochtend als ze er staan en eigenlijk al in de dagen daarvoor, waar ze in met hun groepjes besprekingen hebben in, nou ja, groepsapps, dat kan ook face-to-face zijn, dan komt dat toch weer, dan gaat dat toch weer borrelen en dan, ja, het zit er dan toch nog gewoon in.
0: Hoe lang bestaat de Huttenbouw nou dit jaar?
1: Wij zitten nu op het 53ste jaar.
0: Zo dan, dat is flink.
1: Ja.
0: Merk je dan ook dat kinderen van ouders die in het verleden hebben meegedaan vaak ook meedoen?
1: Ja, zeker. Ja hoor, wat we nu zien, hè, dus opa's, zelf oma's die kleinkinderen brengen, die zeggen, ach, ik heb vroeger ook nog gelopen. Maar ja, dan natuurlijk in een heel ander gedeelte van Alphen aan de Rijn. We hebben een aantal plekken gehad in de afgelopen 53 jaar. Maar natuurlijk ook ouders die zeggen, ach, wat leuk. En nou ja, we hebben ook nog wijkleiding van toen. Ja. Dus die herkenning, die is er zeker, ja.
0: Dus je merkt nog steeds dat er echt wel een vaste groep aan blijft houden in de afgelopen jaren?
1: Ja, ja, het is echt een leuke vaste groep. En natuurlijk ook altijd weer wat nieuwe erbij. En het is gewoon heerlijk. Lekker ongeremd. Hè. De week is ook van de kinderen. Dus de ouders die moeten ook echt... Hè, om 9:30 komt iedereen de trein op. Om 10:00 moeten de ouders ook echt weg zijn. En die mogen ook gewoon niet eerder terugkomen dan 3:00. Want het is gewoon een week voor de kinderen. Waarin ze gewoon lekker zichzelf kunnen zijn. En als ze het gewoon een beetje normaal houden, dan vinden wij een hele hoop goed.
0: Ja, wat dat betreft de uitspraak van Ernst en Bobby, die klopt helemaal. Wie zijn hier de baas? Dat zijn de kinderen.
1: Juist, inderdaad. Ja. Die klopt bij ons helemaal.
0: dat gaat een hele leuke week opleveren natuurlijk. In augustus, hè, 17 augustus de week, dan gaat het plaatsvinden. Zijn er al veel aanmeldingen of kunnen er nog altijd kinderen bij?
1: Ja, er zijn nog heel veel aanmeldingen. We hebben nog een paar laatste last-minute plekjes. Die kan je reserveren op www.huttenbouw.nl. En dan hopen we dit jaar gewoon weer lekker vol te zitten. En een fantastische week van te maken.
0: En wat is dan de doelgroep, Marcel? Welke leeftijd?
1: Ja, hele goeie. Dat is 4 tot 14 jaar.
0: 4 tot 14, oké.
1: Ja. Ja.
0: Dus als je 15 bent, dan mag je niet meer meedoen.
1: Ja, zeker wel, want dan mag je vrijwilliger worden.
0: Die heb je natuurlijk ook altijd nodig.
1: Ja, dus ben je 15. Vroeger zat er altijd een jaar tussen, was het vrijwilliger zijn vanaf 16. Een aantal jaar geleden hebben we ingevoerd dat je vanaf 15 al vrijwilliger mag zijn. Zodat je er niet een jaar tussen uit hoeft.
0: Nee, dat is lekker. Dan kan het meteen allemaal doorgaan. En het helpt jullie natuurlijk ook, want ja, de vrijwilligerstekorten die schieten overal weer uit de grond. Dus wat dat betreft, jullie zijn er zeker bij geholpen in dat opzicht.
1: Ja, alle hulp is welkom, zeker.
0: Ben je daar ook nog naar op zoek?
1: Ja, vrijwilligers kunnen we ook altijd nog gebruiken. Ik moet zeggen, we zitten aardig in de cijfers. Maar een paar extra handjes zou wel heel erg fijn zijn.
0: Gaat er verder nog iets speciaals gebeuren tot slot die week? Of is dat nog een verrassing?
1: Ja, nou, we zijn nog wel met een aantal speciale dingen bezig. Maar ja, daar kan ik eigenlijk nog niet zo heel erg veel over zeggen. Maar wat ik wel kan doen, is beloven dat ik jou gewoon als eerste berichtje stuur als het is gelukt.
0: Dat lijkt me heel fijn. Nu zijn we op vakantie waarschijnlijk in die periode. Want ja, wij gaan ook even ertussenuit. Maar ik kom er graag bij je op terug. En ik word graag op de hoogte gehouden, Marcel. Laten we dat afspreken.
1: Ja, zeker weten. Er staat echt iets heel gaafs op de planning, maar ja, het is nog niet helemaal rond. Dus ja, dat is lastig om dat dan al te bespreken.
0: Nee, precies. Ja, dat moet je dan ook niet doen, want anders dan gaat het zomaar veroorzaken dat het niet doorgaat. Dat willen we ook niet.
1: Precies.
0: Ja, de week van 17 augustus, 17, 18 augustus, dan ga je eens horen hoor. Al die kinderen die gaan dan met de hamers en de boren en de spijkers en ook dit. Dan hoor je ze allemaal fluiten en zingen en de gezelligheid hebben in de week van de Huttenbouw in Alphen aan de Rijn. En Marcel, tot slot, er wordt heel veel muziek gedraaid. Ja, ik zei net al tot slot, maar ik heb toch nog één vraag. Er wordt veel muziek gedraaid in die week. Wat verwacht jij dat dit jaar de hit wordt van de Huttenbouw?
1: Ja, jeetje, dat vind ik wel een hele leuke vraag. Ja, ik denk dat dit jaar toch de hit van de Huttenbouw Cheerio gaat worden.
0: Ja, toch wel, hè? Dat is wel echt... Ja. Je zou bijna zeggen, het wordt de zomerhit van dit jaar. Nou, ik denk dat het ook zeker zo gaat worden. Zullen we alvast even een klein voorhandje erop nemen dan? Door Cheerio dan ook te draaien op de radio?
1: Ja, nou ja, leuk als iedereen dan thuis...

0: dan gewoon lekker meeblert, dan denk ik dat het super is zo op de vroege ochtend.
1: Exact. En dan gewoon volgende maand doorpakken.
0: Zeker weten.
1: Gaan we dat doen. Marcel, dank je wel. En nou, ik hoor het wel als het bekend is allemaal.
0: Helemaal goed. Jij ook bedankt, hè.
1: Hoi, hoi.
0: Joe, fijne uitzending.
1: Marcel van der Vliet, voorzitter van de Stichting Duurtebouw in Alphen aan de Rijn. Ja, over een maandje dan gaat het weer helemaal los. Wil je meedoen? Er zijn nog een aantal plekken over. En ook vrijwilligers, die zijn natuurlijk van harte welkom. Ja, Huttenbouw, de website. Gewoon huttenbouw.com of .nl, wat was het nou?
2: Zo, dat is een goeie.
1: Marcel, ben je er nog?
0: Ja, huttenbouw.nl.
1: .nl, ja, dankjewel. Nou, ik ga me instarten hoor. Just in the Wild en cheerio!

0: Nou ja, Marcel van der Vliet, de voorzitter van Stichting De Tebouw, die verwacht dat dit dan toch wel echt de hit wordt. De hit wordt van de hits op je radio. Weet je, dat tatter soundje. Maar de hit gaat worden tijdens De Tebouw over een maandje. Dus ik verwacht dat het überhaupt overal een hit gaat worden bij allerlei activiteiten in de zomer. Dat dit de meeste kinderen wel tot zingen brengt.
1: Dus, denk het wel, ja.
0: Ja, denk het ook. Dat we wat betreft de hutten bouwen. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk nieuws weer en verkeer. Ook nieuws uit de regio hoor je bij Richard Harreman. En straks in de ochtendshow gaan we het even hebben over het coalitieakkoord in Kagen-Brasum. De term eigenlijk van kiezersbedrog, dat is al ergens in de mond genomen. Dus waar dat dan over gaat, dat hoor je zometeen. En we gaan hem zo meteen doen, ook rond 9:15 is dat. Waar of niet waar? Want we hebben hem zojuist niet kunnen spelen. Maar we gaan hem zeker doen vandaag. Waar of niet waar? Wil je meespelen? Meld je in de app studio11.nl/WhatsApp.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, Studio Alf en Kagen Brazen waar je naar luistert. Dit is de Ochtendshow voor de woensdag. En het nieuws van de NOS.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
10: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
9: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
11: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte, is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent, dit.
9: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, ik weet niet, kijk, in Mexico hebben ze natuurlijk langere tijd gesproken over Erono Penal. Dat is zeg maar, het was geen penalty. En dat was dan Arjen Robben die over de been... De vloog weliswaar van de Mexicaan toen de tijd. Een jaar lang heeft er een Mexicaan ook een Twitter-account bijgehouden, waarbij hij elke dag Erono Penal had gestuurd. Ik ben benieuwd wat een Egyptenaar op dit moment gaat doen.

0: Dik zijn zorgen over parkeren, omdat bewoners gebruik moeten maken van het parkeerterrein bij het winkelcentrum. De gemeente onderzoekt daarom na de zomer of er extra parkeerplaatsen nodig zijn.
1: Waar gaan ze dat dan plaatsen? Ja, er wordt toch een woontoren gebouwd?
0: Ja.
1: Of moet het onder de grond? Dat
0: denk ik dan. Ja. Ja.
1: Ik had altijd gedacht dat er een woontoren op de Ridderhof gebouwd zou gaan worden.
0: Oh ja.
1: Want ja, dat is dan wel makkelijk, weet je wel. Ik bedoel, dat gebeurt vaker. Maar ja, nu moet er dan een extra woontoren nog plaats. En dan parkeerplaatsen en gedoe. En nou, heel gedoe. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen.
0: Zeker. Duizenden liefhebbers van Nederlandstalige muziek kwamen afgelopen vrijdag naar Dutch Summer Vibes Open Air aan de Zegerplas. Onder andere Gerard Joling en André Hazes traden op. Joling sprak van een geweldige sfeer en prees de organisatie en het mooie weer. Hazes zong samen met een kind uit het publiek zijn hit Leef. Tijdens de gemeenteraadsverkeervergadering in Kagen-Brasem is maandagavond afscheid genomen van voormalig wethouders Gerben van Duin en Yvonne Peters. Peters is inmiddels wethouder in Alphen aan den Rijn, terwijl Van Duin stopt in de gemeentepolitiek. Ook de terugkerende wethouders Dolf Kistemaker en Nick van Egmond werden bedankt voor de samenwerking van de afgelopen 4 jaar. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Jes Ries, hartstikke bedankt. De verkeersinformatie dan. De meeste vertragingen zijn niet te vinden hier in de regio, hoor. Het valt allemaal wel mee. Er zijn er maar 4 deze ochtend. Onder andere te vinden op de A13 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor 5 minuten vast tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord. 4 kilometer staat er op die weg. Verder ook de A20 Hoek van Holland richting Gouda, een oponthoud van 3 minuten. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland levert je een tijdverlies op van 10 minuten. Dat is dan tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat dan 5 kilometer. Tot slot nog de N209 Hazenswoude richting Rotterdam. 4 kilometer tussen industriegebied Hoefweg Zuid en Bergshoek Noord. Je vertraging bedraagt daar zo'n 7 minuten. Ries, hoe is het verder op het spoor?
0: Ja, werkzaamheden zorgen dat er minder sprinters rijden tussen Bodegraven en Leiden. Tijdens de spits rijden er daardoor ook minder sprinters tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Centraal. Houd rekening met een extra reistijd van 15 minuten. En het zal allemaal gaan duren tot komende nacht 2 uur. Check voor vertrek je reis in de reisapp.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kagen.

0: Bij de ochtendshow van Studio Alpha Kagebrazem. Lenny Kravitz hoorde hier met Dig In. En daarvoor ook Eva Max en Sweet But Psycho. Goedemorgen. Het is 7:15 op deze woensdag 8 juli 2026 vandaag. Laten we even kijken naar wat er allemaal in het nieuws zit. Want er is een politieke discussie ontstaan in Kagebrazem over illegale kampeerplaatsen bij een boerderij in Leimuiden. De kampeerplekken die mogen voorlopig toch blijven, blijkt. Terwijl er eerder sprake was van handhaving op het verdwijnen van die plekken. In de gemeenteraad lopen de meningen uiteen. De ene partij vindt dat de regels voor iedereen moeten gelden. Terwijl anderen vinden dat de gemeente soepeler moet omgaan met kleinschalige initiatieven van lokale ondernemers.
1: Zo dan.
0: Ja, dat is. Ik denk dat ze daar voorlopig nog even niet gaan uitkomen. Dus dan blijft het in stand, hè? Want op het moment dat je er niet uitkomt, dan kan je het maar beter even laten gaan.
1: Vaak wel, ja.
0: De gevolgen zijn vaak te groot als je toch ingaat.

0: ingrijpt en het achteraf niet blijkt te zijn. Alphen aan de Rijn en Kaag Brasum, ze hebben veel meer woningen nodig. Uit nieuwe prognoses blijkt namelijk dat de woningbouwopgave in de regio nog altijd enorm is. In Alphen aan de Rijn moeten de komende 5 jaar ongeveer zo'n 3760 nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Richting 2050 loopt de totale behoefte op naar meer dan 10.000 woningen extra.
1: Oh.
0: Ook in de Kaag Brasum is opgave fors. Daar staan de komende 5 jaar zo'n 710 woningen op de planning. Terwijl er tot 2050 meer dan 1000 extra woningen nodig zijn. Beide gemeenten die staan voor de uitdaging om voldoende bouwlocaties te vinden. En ja, ook de plannen daadwerkelijk uit te voeren. Nu hoorde ik jou net wat roepen over die woontoren bij de Ridderhof in Alphen.
1: Ja.
0: Nou, dat zijn nogal wat woningen extra natuurlijk. Dat helpt wel in het aantal.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja. Leuk nieuws voor Fotoclub Alfoto. Zij vieren dit jaar hun 50-jarig bestaan. Dus met een speciale fotowedstrijd gaat dat gebeuren. Zowel ervaren fotografen als amateurs worden uitgenodigd om eigenlijk even door de harde schijf te scrollen, om de mooiste foto's op te sturen. En de club die wil met het jubileum niet alleen terugblikken op een half eeuw fotografie, maar ook nieuwe liefhebbers enthousiast maken om deze hobby uit te voeren. En dan voornamelijk bij die verenigingen. Want je wil natuurlijk wel de leden aan je binden.
1: Zeker.
0: Zo is het ook. Ik vertelde net al, er is enige discussie natuurlijk in de gemeenteraad van Kaag Brasum. Sinds afgelopen maandag is er een nieuw college. Ja, en dat nieuwe college van Kaag Brasum heeft de plannen voor de komende jaren gepresenteerd. Opvallend is wel dat er toch ruimte wordt gehouden voor kleinere windmolens van 90 tot 140 meter hoog. Zo eerder juist werd gesproken over hooguit 1 of 2 windmolens. En lijkt de deur nu toch iets verder te worden opengezet. Jan Veraard van de vereniging Behoud Open Landschap, die strijdt al jaren tegen de komst van windmolens. En ja, Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
0: Ik denk niet dat je blij bent met deze uitspraak van het nieuwe college.
2: Ik vind hem teleurstellend en onbegrijpelijk.
0: Ja, want leg eens uit, waarom vind je dat?
2: Nou ja, het is teleurstellend. De provincie heeft onlangs de omgevingsvisie vastgesteld. Daar zijn de zoeklocaties voor die grote windturbines uitgeschrapt. Maar die provincie blijft toch doorzoeken. En met name in het open poldergebied. En door nu zelf met windturbines in die polders te komen, zet je de deur open voor verdere verwoesting. En ik vind het onbegrijpelijk, omdat de gemeenteraad van Kaag en Brasum kort geleden een eigen omgevingsvisie heeft vastgesteld. En daarin heeft gezegd, er komen geen windturbines.
0: Nee.
2: Ook geen kleintjes. Dus ik vind het teleurstellend en ik vind het onbegrijpelijk.
0: Dus het noemen eigenlijk van de kleinere windmolens van 90 tot 140 meter hoog, dat vind jij wel een wezenlijk verschil met de eerdere plannen? Of blijft de impact dan volgens jou net zo groot?
2: Nou, ik denk dat die impact niet veel verandert.
0: Nee.
2: Ze praten dan ook over grotere aantallen, want je wil dan toch al die kilowatturen gaan halen. Dus of je nou een paar grote zet of een stoet kleintjes, dat in beide gevallen ben je je open landschap kwijt.
0: Ja, nu zeggen coalitiepartijen dat ze altijd al tegen de megawindmolens van 250 meter waren. Snap je dan wel die uitleg? Of voelt het dan toch een beetje als een soort van politieke draai? En sta je dan als kiezer in het hemd?
2: Nou, het is nadrukkelijk een politieke draai. Kijk, met name onze grootste partij, Samen Kaag en Brasum, heeft zich heel duidelijk uitgesproken tegen windturbines. En niet tegen grote windturbines. Gewoon tegen windturbines stop. Veel mensen hebben gevraagd wie moeten we stemmen. Wij van de Behoud Open Landschap hebben veel mensen aangeraden op die partij te stemmen. Nou, ik weet niet hoeveel berichten ik gehad heb van mensen die zich, laat ik dat maar zo zeggen, daar niet tevreden over zijn, om het maar parlementair te zeggen.
0: Nee, ja, je zegt het netjes inderdaad, want eigenlijk de term kiezersbedrog die is al in de mond genomen bij enige mensen.
2: Ja, je kan daar hele zware woorden aan verbinden.
0: Ja.
2: Inhoudelijk maakt het niet uit. Ze doen niet wat ze gezegd hebben dat ze zouden doen. En ik snap het niet dat een omgevingsvisie, dat is een juridisch bindend document voor een gemeentelijk beleid. Dat kun je, dat is de lokale energiestrategie, daar wordt er ook naar verwezen. Dat is helemaal geen juridisch, dat is een intern beleidsstuk. Maar die omgevingsvisie, die met hele procedures, met inspraak en participatie en God weet wat allemaal, is vastgesteld. En nu, na de verkiezingen, zou zo'nzelfde gemeenteraad al zeggen, nou, die gaan we dan maar weer veranderen. Alsof dat zo eenvoudig is. Want er moeten toch die windmolens komen. Ik vind dat een onbegrijpelijke draai. En dat, daar voel ik me ongemakkelijk bij.
0: Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Zeker omdat nou eerder al uitspraken zijn geweest natuurlijk, vanuit ook die ene partij. Nu is het wel zo, ja, waar komt het dan door volgens jou, Jan? Heeft dat dan te maken met het coalitieakkoord? Heeft dat te maken met toch de druk vanuit de provincie? Heb je daar een idee bij?
2: Ik denk niet dat het druk vanuit de provincie is. Maar ik denk dat de partijen, en dan denk ik met name aan D66... die altijd eerlijk is geweest, zij wilden windmolens. En dat die kans hebben gezien in die onderhandelingen dit voor elkaar te boksen. En knap van D66 en onbegrijpelijk van SKB.
0: Ja, hoe nu verder dan?
2: Nou, weet je, er staat van alles in dat koersdocument. Er staat in dat ze BMW, het college, willen vragen om een richtinggevend kader voor participatie over grootschalige opwek door wind laten doen. Nou, dat zie ik nog niet gebeuren.
1: Nee.
2: Maar wat ik nog bijzonderlijk vind, is dat ze zeggen dat we de eigen regie willen houden door die kleine modus neer te zetten. Nou, ik had even vergeten. De gemeente heeft helemaal de regie niet. De provincie heeft de regie. En de provincie is heel duidelijk. Die willen grote windturbines en die willen ze in de polders. In onze open polders. En daar moet je je als gemeente tegen verzetten. En niet die deur gaan openzetten.
0: Nee,
2: ik hoop dat besef alsnog gaat doorbrengen. Dat het idee dat wij de eigen regie hebben. Nou, bovendien, de regio is ook nog bezig met de plannen te herijken.
0: Ja.
2: Dus waarom moeten wij zo nodig vooruitlopen op de verkeerde muziek?
0: Ja, goed, het college zegt natuurlijk wel dat de gemeente stappen moet zetten richting die duurzame energie. Maar jij zegt eigenlijk van, joh, wacht dan nog even de plannen vanuit de regio af.
2: Nou, er is natuurlijk helemaal landelijk een discussie over de duurzame energie. Hebben we de doelstellingen al bereikt? Dat is één. Maar de gevolgen van die windturbines op de omgeving, op de gezondheid, er is nog heel veel onderzoek nodig. Dat staat op dit moment overal in de belangstelling. Nou, je hebt weer gisteren gelezen van die modus die stilgezet worden omdat er een vogel tegen aangevlogen is.
0: Ja.
2: Ik denk dat wij ons nu pas beginnen te beseffen, althans veel mensen zich nu pas beginnen te beseffen, wat allemaal de nadelen zijn van die grote windturbines. En dat je dat dus niet overal zomaar moet willen neerplempen.
0: Nee, zeker niet in een natuurrijk gebied, wil je zeggen.
2: Nee.
0: Nee.
2: Inderdaad.
0: Wat gaat er nu vanuit jullie dan gebeuren? Is de strijd dan nu gestreden? Gaan jullie juist nu in gesprek met het nieuwe college, met de partij samen Kagebrazem? Of bereid je inmiddels alweer acties of andere stappen voor?
2: Nou, wij zijn. Het is gelukkig wel zo dat wij ook tijdens het formatieproces met verschillende politieke partijen gewoon goed inhoudelijk overleg gehad hebben.
0: Ja.
2: En ik verwacht ook dat door zal gaan. Dus ja, actie voeren kan altijd. Maar trachten met zinnige argumenten alsnog dit te voorkomen op gemeentelijk niveau, dat gaan we in ieder geval proberen. En wat de provincie betreft, ja, als de provincie, daar hebben we ook altijd inhoudelijk de discussies mee gehad. En daar zullen we zeker mee doorgaan. Kijk, uit het hele voortraject is natuurlijk gebleken dat er heel weinig draagvlak is voor die windturbines. Ik heb nog in de 25 jaar dat ik me nou met deze materie bezighoud nog nooit een situatie gezien met zo weinig draagvlak.
0: Ja.
2: Dus en iedereen heeft zijn mond vol van draagvlak. Nou, handel er dan ook naar.
0: Dus de strijd is wat jullie betreft in ieder geval nog niet gestreden. Jullie gaan nog in ieder geval in gesprek met de rest.
2: Door. Ja. Wij gaan absoluut door om dit te voorkomen.
0: Jan van Aert van de Vereniging Behoud Open Landschap. Dankjewel dat we je even mochten bellen voor je reactie. En we gaan merken dan wat eruit gaat komen.
2: Nou, dankjewel voor de gelegenheid die jullie geboden hebben. Het is altijd de moeite waard, zodat ook anderen daarvan kennis kunnen nemen. Dankjewel.
0: Zo is het ook. En mooie dag ook, Jan.
2: Ja,
0: vergeet dat niet. Hoi, hoi. Ja.

0: Hoe vaker ik hem hoor, hoe beter ik hem vind. De nieuwste, Shanna Spiro en Great Expectation. Nou, daar had ik ook een andere verwachting van. Expectation in de ochtendshow.
1: Een beetje zoals wat ik net van topschrijver was.
0: Ja, zoiets.
1: Coalitie schrijven maakt cola-litie.
0: Cola-litie, ja, nee, dat is niet waar het om draait natuurlijk. Het gaat om de coalitie wat dat betreft. Ja, zometeen in de ochtendshow gaat er ergens anders om. Namelijk waar of niet waar. Ja, we hebben met een uurtje uitgesteld. Want zojuist hebben we even moeten bellen met Marcel van der Vliet van de Huttenbouw. Maar zometeen, 9:15, gaan we hem doen. Waar of niet waar? We krijgen weer 3 stellingen van Thijs van der Dussen. En we vragen jou om te antwoorden met waar of niet waar. Doe dat via de app studio11.nl /WhatsApp, want ja, er ligt wat op je te wachten. Namelijk een stuk of 4 stickers. Net als de titel dagwinnaar, die willen we ook aan je uitdelen. Maar dan moet je het wel goed hebben natuurlijk. Studio11.nl /WhatsApp dus om mee te spelen met waar of niet waar. Zometeen rond 9:15. En ook zometeen natuurlijk nieuws weer en verkeer. Ries, wat heb jij zometeen in het lokale nieuws?
1: Wat heb ik zometeen in het lokale nieuws? Nou ja, onder andere een gigantische snelheid bij een snelheidsmeting op de N11.
0: Oh, is er een straaljager geland?
1: Oh, dat was er bijna wel, ja.
0: Oké, okay. Nou, zometeen er meer over bij Richard Harman in het nieuws uit de regio. Kaag en Brazen. Dus Jonas Blue hier. Dit is Edge of Desire. In de ochtendshow. Goedemorgen.

0: Een beetje gelijk aan Tondo inderdaad. Dat zegt Richard allemaal goed. Ja, je zegt, wat zeg je net buiten de uitzending om, Ries?
1: Ja, het lijkt een beetje op Tondo. De laatste tijd vind ik sowieso veel van die Zuid-Amerikaanse, ja, zij noemen het daar dan carnavalmuziek. Een beetje salsa-achtig, vrolijk, dancy.
0: Nee, het is natuurlijk ook een beetje de periode, hè, van die zomercarnaval. Ik bedoel, in Rotterdam zometeen ook weer de zomercarnaval. Maar ook zeker in die Zuid-Amerikaanse landen. Dan Brazilië bijvoorbeeld. Ja, dat is de grootste natuurlijk. Daar kijkt iedereen ieder jaar weer naar uit. En dan is het natuurlijk ook...
2: Klim met je warm hier aan. Ja, het is warm hier aan.
3: Het is snikheet.
0: Snikheet. En dan hoor je de muziek een beetje zo op de achtergrond. En dan even een klein stukje doorspoelen hoor. En dan zie je iedereen als een Gerard Joling met al die veren en die mooie pakken zie je voorbij struinen door de straten met veel publiek eromheen. En dan wordt de zomercarnaval gevierd. En ik moet zeggen, geeft altijd wel lekker sfeertje.
1: Zeker.
0: Ik vind het wel jammer dat ik daar niet naartoe kan, maar goed. Dan moet ik ook met de toekan, want dan moet ik met zo'n vliegtuig die kant op vliegen. Vind ik vrij ver, moet ik zeggen, voor een beetje carnaval. Ga ik liever naar Rotterdam.
1: Ik kan ook met een cruiseschip gaan, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja, maar dan kan ze ook wat oplopen. Nou, dat. En door, want het is 3:03. De ochtendshow op Studio Alphen Karen Brasem. Tijd voor het nieuws van 8:30, de hoofdpunten van de NOS.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het weer, eerst veel bewolking. Vanmiddag breekt de zon door en wordt het 21 tot 25 graden.
0: Tijd voor het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag het rijbewijs ingenomen van een automobilist die met hoge snelheid over de N11 bij Hazenwoude Rijndijk reed. Agenten maten na correctie een snelheid van 196 km per uur. De bestuurder werd aan de kant gezet en kon geen verklaring geven voor zijn rijgedrag. Mantelzorgers in Alphen aan den Rijn kunnen tot en met 30 september het mantelzorgcompliment aanvragen. Volwassen mantelzorgers ontvangen maximaal €200... en kinderen tot en met 15 jaar een cadeaubon. Nieuw dit jaar is een geldbedrag voor jonge mantelzorgers van 16 tot en met 24 jaar. De waardering wordt rond de dag van de mantelzorg uitgekeerd. Karen Brasem heeft sinds maandagavond een nieuw college van burgemeester en wethouders. Mark Veldhuizen en Monique van Zandik zijn de nieuwe gezichten, terwijl Nick van Egmond en Dolf Kistenmaker doorgaan als wethouder. De portefeuilles lopen uiteen van wonen en het sociaal domein tot financiën, sport, verkeer en energie. Veldhuizen en Van Sandik wonen buiten de gemeente en kregen daarvoor een jaar ontheffing. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is deze ochtend vrij rustig op de wegen. Dat is ook wel lekker een keer om te benoemen. En goed, Noord heeft natuurlijk ook vakantie. Dus er zijn wat minder mensen op de wegen. Want die bevinden zich in het buitenland. Dat is altijd wel lekker. Maar goed, toch een viertal files te benoemen. Onder andere op de A12 Utrecht richting Den Haag te vinden. Tussen Blijswijk en Nootdorp staat 4 kilometer. Die vertraging is daar zo'n 3 minuten. 3 minuten ook vertraging op de A13 Den Haag richting Rotterdam. 3 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord. En ook 3 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat ook 3 kilometer. Tot slot nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Dat is de andere kant op. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Daar 5 kilometer en daar is je oponthoud 9 minuten. Hoe is het op het spoor verder?
1: Ja, ik roep

0: natuurlijk al de hele dag, of de hele ochtend en gisteren ook al werkzaamheden. Die maken dat er minder sprinters rijden tussen Bodegraven en Leiden. Tijdens de spits rijden er daardoor ook minder sprinters tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Centraal. Houd rekening met een extra reistijd van 15 minuten. En dat zal allemaal duren tot de komende nacht 2 uur. Heb ik nog één melding voor je. Ja, hij is niet helemaal in onze regio, maar het volgende. Door een seinstoring rijden er vanochtend minder treinen tussen Rotterdam Centraal en station Dordrecht. De storing heeft gevolgen voor reizigers op het traject tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Naar verwachting duurt de hinder tot ongeveer 11:15.
1: Oké, en ook daar het advies gebruikt de reisplanner van de NS om jouw route te checken. Teken van leven van Thijs van der Dussen vandaag. We gaan hem zo meteen sowieso doen hoor. Waar of niet waar? Of we nou de stellingen van Thijs krijgen of niet, we gaan hem doen. Wil je meespelen? Dat kan via de app studio11.nl/WhatsApp. In jouw bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Dat zijn namelijk ook de antwoorden die je kunt geven op de stellingen. Ja, en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar en kunnen we jou de 4 stickers uitdelen. Dat zou altijd wel fijn zijn. Als er een teken van leven is van Thijs...
2: Believe me, you gotta get up early if you want to get out of bed.
1: Ja, zo is het. Dan krijgen we het van Thijs en anders krijgen we het zometeen van jou, hè, Ries. Ja. Dan ben jij de inval Thijs vandaag. Waar of niet waar, speel mee. studio11.nl/WhatsApp. Het is 7:09. Goedemorgen. Een muziek ook onderweg. De nieuwe Marshmello samen met Kelsey Ballerini. Another drink en ook Camilla Cabello.

0: deze van Marshmello samen met Kelsey Ballerini. Heeft niks te maken met de trend van vorig jaar. Weet je, bla bla bla ballerina en zo. Bla bla bla ballerina. Ja, dat waren dan van die fictieve figuren.
1: Mm.
0: Die werden dan op social media geplaatst. En die kregen dan een soort van bijnaam. En dat was bla bla cappuccino en bla bla bla, bla ballerini en dat soort dingen. En nee, zo heet ze echt Kelsey Ballerini. Is een Amerikaanse zangeres uit Knoxville. Daar is ze geboren. Althans, ze is opgegroeid in Knoxville. En is geboren in Mascot in Tennessee.
1: Ah.
0: Dus ik snap wel dat ze die country roots heeft meegekregen.
1: Ja, dat kan al niet missen.
0: Nee, maar ze heeft contact gezocht met Marshmello. En uiteindelijk is ze doorgebroken samen met hem. En Another Drink is de plaat die ze hebben uitgebracht met z'n tweeën.
1: Leuke combinatie.
0: Zeker, lekkere plaat ook. En ook wel een bekende sound van Marshmello.
1: Zeker, ja.
0: Daarvoor ook Camille Cabello en Young Thug Havana in de ochtendshow. Ja, normaal gesproken doen we altijd rond 7:45 het spel spelen waar of niet waar. Daarin krijgen we dan drie stellingen van Thijs van der Dussen, vriend van de show. Maar ik heb het idee dat Thijs lekker ligt te pitten, dat hij vakantie aan het houden is. Want hij geeft geen teken van leven.
1: Nou, oké. Okay.
0: Dus Ries, jij bent vandaag de inval, Thijs. Ook nu krijgen we weer drie stellingen. En aan jou de taak om natuurlijk weer waar of niet waar door te sturen via de app studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Kunnen we het straks controleren. En ja, als je het goed hebt, dan heb jij misschien wel zometeen de titel dagwinnaar binnengesleept. En kunnen we jou de vier stickers opsturen. Want ja, die liggen op je te wachten. Die willen we uitdelen aan je. Dus doe dat vooral. Studio11.nl/WhatsApp. Geef je antwoorden door. En zet ook even je naam erbij. Vinden we altijd wel fijn om te weten. Altijd ook inderdaad. Ries, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan zeg ik, kom maar op en roep maar wat de eerste stelling is.
1: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar.
0: Het leukste spelelement van de ochtendshow, zegt
1: precies
0: hij altijd
1: dat,
0: bij.
1: Ja, precies. Ja. We beginnen met stelling nummer 1. Kikkers drinken water met hun mond.
0: Kikkers drinken water met hun mont.
1: Ja.
0: Hoe anders dan met hun kont?
1: Ja, dat is like midden, maar
0: Hey, ik weet wel, volgens mij doen kikkers hetzelfde als katten. Die doen dat met de tong.
1: Mm-hmm.
0: Waarbij ze dan eigenlijk een soort van kommetje maken met de tong.
1: Ja.
0: En ervoor zorgen dat er dan dat water zo... Ja, het wordt echt binnengelepeld.
1: Ja, via de onderkant van de tong komt het naar binnen toe.
0: Ja, maar dan ook echt zo over de kop heen.
1: Ja,
0: je ziet altijd ook het water druppelen van de baard af van de kat. Van de sik eigenlijk in dat geval. Maar volgens mij doen kikkers ook zoiets. Want ze hebben een vrij lange tong natuurlijk. Waarbij ze ook van best wel verre afstand de insecten binnen kunnen slikken.
1: Hmm, ja.
0: Ja, doen ze dat dan via de mond? In zoverre in die stelling niet waar.
1: Jij zegt niet waar?
0: Nee.
1: Ze drinken niet met hun mond?
0: Nee, niet met hun mond, maar wel met de tong heb ik het idee.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dus niet waar.
1: Oké, okay. Dan gaan we naar stelling nummer 2. Geluid reist sneller door lucht dan door water.
0: Geluid reist sneller door lucht dan door het water.
1: Ja.
0: Volgens mij hebben we eerder ook wel zoiets gehad in de stelling waarin... Ja, volgens mij het. Door de lucht gaat het vrij snel. Aan de andere kant weten we ook dat als een straaljager voorbij vliegt, dat het zomaar een paar seconden kan duren voordat je het geluid uiteindelijk van een verdere afstand hoort.
1: Maar dat komt omdat hij dan sneller gaat dan het geluid natuurlijk.
0: Maar komt het met het water sneller dan door de lucht? Oeh, het heeft wel lucht nodig om het aan te kunnen drijven. Ja, volgens mij vertraagt het juist eerder. Ik vind het wel moeilijker, Ries.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik zeg toch dat het via het water... Nee, gaat... Nee, de stelling is waar.
1: Geluid reist sneller door lucht dan door water. Jij staat erop waar.
0: Ja, ik ga toch maar voor waar.
1: Oké. Okay. Gaan we alweer naar stelling nummer 3. Er zijn meer mensen die Spaans als moedertaal spreken dan Engels.
0: Er zijn meer mensen... Oh, moeten we als tweede taal moeten we Spaans leren?
1: Ja, en daarna nog Chinees, want er zijn er nog meer.
0: Ja, en Frans. Ja. Frans was ook een veelgesproken taal. Volgens mij is dat wel afgezakt ten opzichte van Chinees tegenwoordig. Mm. Maar spreken er meer mensen Spaans dan Frans of Chinees? Dat is de vraag.
1: Nee, natuurlijk. Nee, nee. De stelling is, er zijn meer mensen die Spaans als moedertaal spreken dan Engels.
0: Ja, maar in zoverre dan ook meteen als Chinees en Frans. Maar de stelling gaat over Spaans en Engels.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb het idee dat het tegenwoordig wel het geval is. Want tegenwoordig, als je ergens naar een vakantieland gaat...
1: Ja.
0: En je wilt Engels spreken, zeker in Frankrijk natuurlijk, waar ze heel nationalistisch zijn... Ja, dan praten ze gewoon niet tegen je. Dan denken ze dat je niet bestaat. Want je spreekt geen Frans. Maar ik heb het idee dat Spaans steeds meer in opkomst is. En eigenlijk Engels inmiddels wel heeft overgenomen. Dus ik ga een gokje wagen. Ik zeg sí.
1: Waar?
0: Okay. Sí. Ja, ik weet niet wat klopt betekent in vertaald is in Spaans.
1: Geen idee. Ik weet hem alleen Duits.
0: Oké.
1: Okay. Dat stimmt.
0: Stimmt. Dat stimmt, ja. Nou, ik zeg waar. Ja? Dan zeg ik in de volgende volgorde de antwoorden op de stellingen. Niet waar, waar en waar. En dan gaat het om de volgende stellingen, Ries.
1: Ja, doen ze nog een keertje overnieuw. Stelling nummer 1. Kikkers drinken water met hun mond. Stelling nummer 2. Geluid reist sneller door lucht dan door water. En de laatste stelling. Er zijn meer mensen die Spaans als moedertaal spreken dan Engels.
0: Ja, en op alle stellingen kan geantwoord worden met waar of niet waar. Doe dat vooral via de app studio11.nl, /WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Ja, wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen, mocht je het goed hebben. Tot dag, winnaar van woensdag 8 juli 2026. En ja, kunnen we die 4 stickers naar je opsturen? Meld je in de app met je naam erbij. Studio11.nl, /WhatsApp. Dit is Exaal in de ochtendshow. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close.

0: Kiss You All Over. Van Exaal of Exaal, of hoe noem je het ook, Exaal. Wat jij wil. In de ochtendshow, Exaal hoor ik net.
1: Ja.
0: 1978 komt die plaat vandaan. Geen de voor of de na vandaag. Wel een ronde van waar of niet waar. Die proberen we toch in te halen naar aanleiding van het gesprek eerder deze ochtend. Normaal gesproken spelen we namelijk rond 8:15. Vandaag 8:45. Waar of niet waar? Drie stellingen van vandaag de invaltijs. Richard Harreman. En we hopen jouw antwoorden vooral hier zometeen te lezen. Studioalf.nl/WhatsApp is het adres om de antwoorden door te sturen. Er is wel genoeg binnengekomen hoor, daar niet van. Maar ja, we hopen toch wel dat er ergens een goed antwoord tussen zit. Om jou zometeen uit te kunnen roepen tot dag, winnaar vandaag. En ook de vier stickers uit te kunnen delen, want ook die liggen op jou te wachten. Het gaat om de volgende drie stellingen. Laten we ze één voor één even controleren, ja. Ries.
1: Laten we beginnen met stelling nummer 1. In de categorie dieren is die. Kikkers drinken water met hun mond. Waar of niet waar?
0: Kikkers drinken water met hun mond. Ik gaf net het voorbeeld van de kat, hoe die het water drinkt. Is wel via de mond, maar niet met de mond. Want dat gaat dan met de tong. En ik heb het idee dat het met de kikkers net zo gaat. Dus vandaar dat ik zei, niet waar.
1: Nou, het antwoord is, niet waar.
0: Ja, dat is fijn.
1: Kikkers nemen het grootste deel van het water op via een speciale doorlaatbare huid aan de onderkant van hun lichaam, vooral rond hun buik en dijen. Dus niet eens met hun tong.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus ze gaan gewoon in het water liggen en dan wordt het zo opgesleurd.
1: Precies.
0: Oh, wat bijzonder, hè?
1: Dus eigenlijk gewoon zo'n doekje, weet je wel.
0: Ja.
1: Voor je aanrecht.
0: Waarbij je eigenlijk zelf het liefst even de spons wil opzuigen om af te koelen op de warme dagen, zeg maar. Doet de kikker dat automatisch om te kunnen drinken. Hey, volgens mij moet ik wat meer op mijn buik gaan liggen in de natuur om gewoon eens een keer te kijken hoe die beesten het doen, zeg maar. Ja, niet het doen, maar wel hoe ze leven.
1: Dat inderdaad.

0: Stelling nummer twee dan.
1: Stelling nummer twee is in de categorie wetenschap. Geluid reist sneller door lucht dan door water.
0: Ja, is dat waar of niet waar? Nu twijfel ik, omdat we eerder ook wel zo'n soort stelling hebben gehad. Uh-huh. En volgens mij ging daar toen de mist in. Maar volgens mij gaat het altijd nog sneller via de lucht. Ondanks dat, zeker op grote afstand, er een vertraging in kan zitten. Maar ja, als je onder water bent en je luistert naar het geluid, dan hoor je altijd... En dan hoor je die waterdruppels tussendoor en dat soort dingen. Daarmee zeg ik toch dat het waar is dat het via de lucht toch iets sneller gaat dan door het water.
1: Dan moet je helaas teleurstellen.
0: Ja, dat was ik al bang voor.
1: Want het antwoord is niet waar. Geluid reist juist veel sneller door water dan door lucht. In water is de snelheid ongeveer 1500 meter per seconde. Terwijl dat in lucht ongeveer 343 meter per seconde is.
0: En toch ben ik benieuwd hoe het dan wat het veroorzaakt dat het water onder het geluid onder water, ja. Dat het toch een beetje vertraagd klinkt. Alsof je zeg maar een YouTube-filmpje vertraagd afspeelt.
1: Het klinkt misschien lager inderdaad in het geluid. En dat
0: het is de toonsoort.
1: De toonsoort is inderdaad anders.
0: Okay.
1: En we weten sowieso dat geluid heel ver kan komen onder water.
0: Ja.
1: Dat weten we sowieso. Maar ook omdat de watermoleculen heel dicht op elkaar zitten vergeleken met die van lucht. Want ja, de luchtmoleculen zitten ver uit elkaar, want dan is het ook gas. Daardoor kan het sneller doorgegeven worden, die moleculen. Worden ze opzij geduwd en dan kan het geluid bij je beter reizen.
0: Zo, ja, precies. Okay, maar je weet wat je zegt, hè? Dat het geluid onder water best wel van ver af kan komen. Op het moment dat je dit hoort, dan weet je...
1: Ja, dan moet je eruit.
0: Ja, dan moet je eruit.
1: Dan moet je er echt uit.
0: En zo snel mogelijk. En zeker ook als je wondjes hebt van het openkrabben van de muggenbulten en dat soort zaken.
1: Oh ja, ja, ja. Ja.
0: En dan moet je heel snel eruit. Dat werkt als een rode lap op een stier. Ja. Al heeft dat geen effect, hebben we eerder al een keer begrepen vanuit de stellingen. Maar toch, het blijft altijd wel spannend. Want je wilt er niet voor zorgen dat Jaws jou ineens te pakken krijgt.
1: Zeker niet.
0: Maar goed, de stelling heeft mij wel te pakken. Want ik had het fout.
1: Yes.
0: Dat is jammer. Hebben we nog eentje over, hè?
1: Ja, de laatste stelling in de categorie wereld. Er zijn meer mensen die Spaans als moedertaal spreken dan Engels.
0: Sí, señor. ¿Cómo estás?
1: Zal ik hem maar even vertellen, gewoon?
0: Ja, doe maar. Want ik heb waar geantwoord.
1: Ja.
0: Gewoon omdat ik het idee heb dat mensen steeds minder Engels praten en steeds meer andere talen. Ja, is het waar of niet waar, Ries? Roep het maar.
1: Het antwoord is waar.
0: Au!
1: Spaans heeft meer moedertaalsprekers dan Engels. Engels wordt wel door veel meer mensen als tweede taal gesproken.
0: Ja.
1: Waardoor het wereldwijd de meest gebruikte internationale taal is.
0: Ja, okay. Oh, op die manier. Hoorde je? Ik sprak even Mexicaans. Ouch! Maar ik heb het goed, dat is wel fijn.
1: Ja, heel fijn.
0: Arriba, arriba, André, André. Nou, dat is lekker. Dat betekent in ieder geval dat ik er twee goed heb vandaag. Dat is altijd meer dan één, hè?
1: Zeker.
0: Zo is het ook. Maar het draait niet om mij, het draait wel om de luisteraar. Ja, wat is de juiste antwoordvolgorde die had gegeven moeten worden, Ries?
1: Niet waar, niet waar, waar.
0: Niet waar, niet waar, waar. Ja, en als ik hier in de appjes kijk, dan zie ik hier Nova voorbij komen. Die stuurt namelijk 1, 2 en 3 naar studio11.nl/WhatsApp. En daarachter dan, achter die 1, 2 en 3, de volgorde niet waar, niet waar, waar.
1: Hey.
0: En volgens mij, als ik dat zojuist van Richard Hartman heb begrepen, is dat...
1: Hartstikke goed.
0: Nova, lekker bezig. Dat betekent namelijk dat jij de dagwinnaar bent geworden van deze woensdag, 8 juli 2026.
2: Hey.
0: En ook de vier stickers die komen jouw kant op. Want dat krijgt de winnaar dan ook van ons. Vier stickers van Studio Alphen. Nova, zorg ervoor dat jouw adresgegevens onze kant op komt. Dan kunnen wij de stickers jouw kant weer dan opsturen. Dat is altijd wel goed om te weten.
1: Zeker.
0: En wil je dit nou ook morgen rond 7:45? Ja, let erop, 7:45. Dat is het normale tijdstip dat we hem spelen. Waar of niet waar wil je ook meespelen? Studio11.nl/WhatsApp.

0: voor de zomer. Dansen met Jansen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Ja, van hartelijk goedemorgen. 9:03 is het. De ochtendshow op Studio Alphen Kagenbrazem. Tijd voor het nieuws van 9:00. Krijg je van de NOS?
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
10: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
9: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
11: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
9: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat er aan de hand is in de regio hoor je natuurlijk van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Plein Baronie in Alphen aan den Rijn wordt tijdelijk ingericht als parkeerterrein met ongeveer 40 plaatsen. De plekken vervangen het gesloten parkeerdek van winkelcentrum De Baronie.

0: en ProRail zijn nog met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen. De politie hield eerder dit jaar 2 verdachten aan. Rotary Jacobs Woude en dorpsbrouwerij Usse Wusse hebben samen een speciaal witbier ontwikkeld voor het goede doel. Het zogenaamde sloepenbier is gemaakt met onverkocht stokbrood. De volledige opbrengst gaat naar de jaarlijkse sloepentocht voor senioren in Leimuiden. Het bier wordt vandaag gepresenteerd tijdens een proeverij bij Café René. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 3 files over. Eén daarvan gaat om wegwerkzaamheden. Die zijn namelijk te vinden tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Wordt aan de weg gewerkt. Gaat om de A20 Gouden richting Hoek van Holland. 5 kilometer staat er op dit moment. De vertraging is daar meer dan 20 minuten. Dus hou er rekening mee. En rijd vooral om waar het kan. Je kan prima doen hoor. Want het valt wel mee hoor. Via de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 3 kilometer, vertraging is daar 4 minuten. En de A4 levert je een tijdverlies op van 5 minuten. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Er staat op dit moment een file van zo'n 6 kilometer. Ries, hoe is verder op het spoor? Rijdt het daar wel door?
0: Daar rijdt het wel door. Maar ja, niet helemaal. Want door een seinstoring rijden er vanochtend minder in de cities tussen Den Haag, Hollandspoor en Rotterdam Centraal. De storing zorgt ook voor hinder op het traject tussen Leiden en Rotterdam. Naar verwachting duren de problemen tot ongeveer 10:15. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en drukkere treinen. Het advies is om kort voor vertrek de reisplannen te controleren voor de meest actuele reisinformatie.
1: Yes, dankjewel.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

is een lekker plaatje uit het jaar 2002. Ik dacht eigenlijk dat hij uit de jaren 90 kwam, maar komt toch uit de zero's. Mooney and Dove in de ochtendshow. Ook hoorde je Daryl Hall en John Oates. En samen maakten zij I Can't Go For That. Nou, we kunnen er zeker tegenaan. De ochtendshow. We zijn weer los hoor. Het is woensdag 8 juli 2026 vandaag. Uurtje 3 alweer. Tot 10 uur zijn we bij op Studio Alphen in Kagenbrazem. Ries. Ja. Er is het een en ander in.

0: Het nieuws, waaronder een waarschuwing, want wie deze zomer met de auto op vakantie gaat, die doet er goed aan zichzelf vooraf te verdiepen in de verkeersveiligheid van het vakantieland.
1: Okay.
0: Het schijnt in meerdere landen toch anders te gaan dan in Nederland.
1: Ja.
0: Het onderzoek blijkt namelijk dat de kans op een dodelijk verkeersongeval in sommige populaire vakantiebestemmingen aanzienlijk groter is dan in Nederland. Verkeersregels, infrastructuur en rijgedrag verschillen namelijk sterk per land. Heb jij een vakantieland waarvan jij in de afgelopen jaren op vakantie bent geweest, waarvan jij dan zegt van, joh, daar moet je zeker oppassen?
1: Italië.
0: Waarom?
1: Ja, ze rijden echt als malozen daar, hoor.
0: Maar is dat dan met die ouderwetse Vespaatjes en dan zo door de straten heen crossen? Of gaat dat alleen op in Rome?
1: Nou, dat is voornamelijk in Rome. Ze zeggen wel eens, als jij in Rome kan rijden zonder schade, dan kun je overal rijden zonder schade.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Nog een waarschuwing daarover. Want automobilisten die met de auto op vakantie gaan, die worden ook gewaarschuwd dat hun banden op de juiste spanningen hoort te staan. In sommige Europese landen zijn de controles op versleten of verkeerde banden aangescherpt.
1: Zo.
0: En kunnen daarom boetes gaan oplopen. En die boetes die zijn flink, hoor. Tot ruim €1.700 gaat het om.
1: Morgen. Ja. Welk land is dat dan? Of staat dat er niet bij?
0: Nee, dat staat er natuurlijk niet bij. Dat moet je zelf uitzoeken in zoverre. Hadden we uit kunnen zoeken voor je, maar een beetje eigen initiatief is ook wel fijn in zover. En na hittegolven, hittegolven steeds vaker voorkomen, kiezen sommige vakantiegangers bewust voor koelere bestemmingen. Vooral de Alpen, niet Alpen, maar Alpen en de Noord-Duitse kust, die worden genoemd als aantrekkelijke alternatieven voor Zuid-Europa om op vakantie te gaan. Iemand die net terug is van vakantie, dat is de cultuurmakelaar van Alphen aan de Rijn, Justin Besselink van Kampen.
2: Goedemorgen. Net alweer tweede week, hè?
0: De tijd gaat sneller dan je denkt.
2: Zeker, absoluut.
0: Ja. Ben je alweer een beetje geland? Ben je alweer in het Alphense terechtgekomen en daarmee ook in de cultuursector?
2: Ik zat er al na dag 1 gewoon gelijk weer in.
0: Ja, echt waar?
2: Ja, ik heb nooit zo'n transitieperiode nodig. Gewoon gelijk lekker weer door.
0: Als je niet, alsof je niet bent weggeweest, zeg maar.
2: Precies.
0: Dat idee. Ja, precies. Ja. Nou, gelukkig ben je ook weer terug en kunnen we van jou weer de cultuurtips verwachten. En vandaag heb je ook een gast meegenomen. Wie dat is, dat horen we zo. Maar ja, wat dat betreft moeten we jou natuurlijk wel een beetje introduceren. En dat doen we altijd op een vrij speciale manier, moet ik zeggen.
2: Heel speciaal.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben ingezongen.
0: Zeg.

0: is die, dan geef hem een groot applaus, de enige echte.
1: Justin!
2: Ja!
3: Ja hoor.
2: Hij is er weer, mensen. En natuurlijk ook deze week heeft hij weer de nodige cultuurtips meegebracht. Want er valt ook in de zomerperiode van alles te doen op het gebied van cultuur in de gemeente Alphen. En nu de zomervakantie eraan zit te komen, nog anderhalve week voordat het zover is, voordat ook wij naast de regio Noord op vakantie mogen, kunnen we de agenda's natuurlijk weer vullen. Nu gaan we niet zo ver, kijken we vooral even nog naar deze week. Wat is er onder andere dan te doen, Justin?
3: Nou, ik heb allereerst een paar leuke nieuwtjes. Want als je nou gek bent op fotografie, dan ontstaat er zometeen een kans. Want Fotoclub Alfoto bestaat 50 jaar en viert dat met een grote fotowedstrijd voor alle inwoners van de gemeente Alphen aan de Rijn. En het thema, heel toepasselijk, 50. Dus pak je camera of smartphone en verras de jury met jouw creatieve interpretatie. De winnaar ontvangt een waardebon van €100. En de beste foto's worden tentoongesteld in Park Villa en Bibliotheek Rijn en Venen. Insturen kan tot 4 september, Wes. Dus als je nog een leuke foto hebt. Ja. En dat kan via info@alfoto.eu. Alfoto.eu. En foto dan met PH.
2: Ja, op de Engelse manier.
3: Foto.
2: Ze gaan ook internationaal met.

0: alfoto.eu, hè?
1: Ja. Dus, ja. Dus meer informatie vind je dus ook op alfoto.eu.
0: Laat dat duidelijk zijn, inderdaad. Ja, ik moet toch even langs mijn harde schijven, zeg maar, om ervoor te zorgen dat ik even wat foto's weer terughaal van die ik eerder heb gemaakt. Maar dan roepen we op een gegeven moment. En dan vragen we vooral om even dat te beoordelen.
1: Precies, ja. Nou, en vrijheid staat deze week nog steeds centraal tijdens de verschillende Katie Cotti-activiteiten in Alphen aan den Rijn. De tentoonstelling van kunstenaar Charmaine de Heij laat zien hoe de betekenis van vrijheid door de Surinaamse geschiedenis heen is veranderd. Daarnaast kun je aanschuiven bij korte gesprekssessies waarin inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan over de vraag: wat betekent vrijheid nou eigenlijk? En de laatste gesprekken vinden plaats op 7 juli, dat was gisteren, in het gemeentehuis. En op 10 juli om 7 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen is welkom, dus praat vooral mee.
0: Ja, en mocht je het gisteren hebben gemist, dan is er dus nog een kans, hè? Dus ja, dat is wel fijn.
1: Zeker. Ja. Zaterdag kun je in Theater Castellum genieten van de dansvoorstelling I'm on top of the world. De dansers nemen je mee op een reis over onze planeet, langs bruisende steden, stille plekken, vreugde, verdriet, hoop en alles ertussenin. Een dynamische voorstelling die laat zien dat we, hoe verschillend we ook zijn, samen één wereld vormen. En er zijn meerdere voorstellingen voor verschillende leeftijdsgroepen. En ook bruist het in Castellum van lokaal talent tijdens het podium van de stad. Want de hele dag zijn optredens van makers, verenigingen en culturele organisaties uit de regio. Een mooie kans om te ontdekken hoeveel creativiteit er in onze eigen stad te vinden is. En start de zomervakantie dan vervolgens op zondag 19 juli. Heel feestelijk bij Park Villa. Het is natuurlijk volgende week pas. Ja. Maar ik doe hem alvast aankondigen. Want tijdens de 5e editie van het kindercultuurfestival Konijn aan de Rijn,
0: oh ja,
1: kunnen kinderen en families gratis genieten van workshops, theatervoorstellingen, muziek en film. Ga mee op muzikaal avontuur met Jeritza Tony of reis met een koptelefoon terug naar de oertijd tijdens de vrolijke Dino Silent Disco Show. Een ontspannen dag vol kunst, plezier en creativiteit voor het hele gezin. En het is dus echt gratis en voor kinderen. Een kinderkunst- en cultuurfestival bij Park Villa op zondag 19 juli.
0: Konijnen aan de Rijn, maar niet alleen maar konijnen dus. Ook de dino's die komen eraan dan.
1: Ja joh, heel Blijdorp komt voorbij, Navifauna.
0: Ja, dat is gewoon. Hoef je niet de gemeentegrens over, kun je gewoon hier in Alphen blijven.
1: Je kan gewoon daar in Alphen blijven, zeker. Dus dat is echt heel leuk. Ik ben er zelf ook de hele dag bij, dus ik ga het ook allemaal bekijken. Want het is heerlijk om als volwassene ook natuurlijk weer eens even kind te voelen.
0: Nou, zeker. En misschien wel die Bugs Bunny oren op en dan, wat staat daar? Ja, dat jij dan daar zo rondloopt.
1: Ik wil gewoon een konijn geschilderd op mijn gezicht krijgen.
0: Nou, over schilderen gesproken, daar gaan we het zo even over hebben. Ik wil heel even nog kort terugkomen op dat bericht wat je hiervoor vermeldde over I'm in Motion. Vrijdag dan komt een van de danschoreografen, docenten, die komt langs. Dat is uit mijn hoofd is dat Fleur van Gent, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Die komt langs om erover te vertellen, onder andere. En ook over haar eigen dansjaar, want het dansjaar zit er een beetje op zometeen. En ze heeft genoeg gedaan. Dus ik ben heel benieuwd wat zij allemaal te vertellen heeft. Vrijdag in de ochtendshow.
1: Nou, luister dan vooral, dames en heren. En we hadden het net over schilderen en 50. Ik zat net te bedenken, als jij nou een foto maakt van een 5...
0: Ja?
1: En dan jouw getekende hoofd ernaast, dan heb je ook 50.
0: Ja, dat is waar. Ja, zo rond is hij wel, inderdaad. Dan hebben we het natuurlijk over een actie die we eerder hebben gedaan hier in de ochtendshow. Daar was schilderkunstenares Yvette Bavelaar voor te gast. En ja, toevallig is zij ook hier vanochtend aangeschoven. Yvette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, leuk dat je er bent, Yvette. Want vorige keer hadden we het inderdaad over, gingen we tekenen met je.
0: Ja.
1: En toen hadden we het over dat jij nog zoekende was naar een nieuwe plek, een nieuwe atelier om te werken, misschien een workshopruimte in Alphen. Toen hebben we nog gesproken over de druk op de ruimte. Maar nu, een tijdje later,
3: heb ik hem gevonden.
0: Oh.
3: Ja. Yay. Kijk.
0: Dat is fijn. Goed nieuws, hè?
3: Nou, zo snel kan het gaan ineens, hè?
0: Nou ja, ging het maar zo snel, want had je die vraag niet eens gehad. Maar je hebt uiteindelijk een ruimte gevonden. Hoe is dat allemaal ontstaan?
3: Ja, ik heb echt best wel een tijdje gezocht. En ineens dacht ik van, nou, dit pand, je gaat gewoon panden bezichtigen. En toen zat er eentje tussen. En dat is hem geworden. Dus het is een heel mooi, grote ruimte.
0: Ja.
3: En hij is inmiddels klaar, dus Atelier Kunstig is open.
0: Is open. Waar zit het? In Alphen?
3: Ja, het zit in Alphen op de Ondernemingsweg 3.
0: Oké, okay. Dus eigenlijk nog steeds wel op het industrieterrein te vinden, zeg maar.
3: Ja, makkelijk bereikbaar vanaf alle kanten. Ook van buiten Alphen is het makkelijk bereikbaar. Dus wel echt een topplek.
0: Maar neem ons eens even mee in die zoektocht. Wat waren de eisen?
3: Oh jee.

0: minimaal 60 vierkante meter, voldoende daglicht, makkelijk bereikbaar. Er moesten 12 mensen minimaal in kunnen. Water, een toilet, ja. Ja,
1: de standaardvoorziening eigenlijk.
0: Praktische dingen, maar het was een heel lijstje.
2: Ja, want het is goed om te vertellen. Yvette, jij maakt natuurlijk echte hyperrealistische tekeningen en schilderijen. Ja. Eigenlijk, ik was gisteren op bezoek in het atelier. Nou, het ziet er echt puik uit. Hartstikke fijne ruimte om in te werken, maar ook om les te krijgen. En jij geeft dus ook lessen, of wil lessen geven.
0: Ja, ik geef al een jaar of 15 les.
2: Ja, precies.
0: Dat werd steeds meer en dat wordt steeds bekender eigenlijk. En de lessen raakten vol. Met als gevolg dat ik de cursisten niet meer kwijt kon, zo moet je het zien. En toen is deze locatie, was natuurlijk een ideale uitkomst om dat uit te breiden. En zo kan ik het mooi voortzetten.
1: Want voor het zicht, waar deed je eerst dan de lessen geven?
0: In Alphen en omstreken. Park Villa geef ik nog steeds les. Leiderdorp, Den Haag binnenkort. Echt wel.
1: Het was eigenlijk reizende. Je ging continu, had je een andere plek eigenlijk.
0: Ja, met een koffertje vol met tekenspullen overal naartoe.
1: Is leuk om ook op andere plekken te komen. Maar dat is ook een beetje lastig, neem ik aan. Vandaar ook dat de wens er was om een eigen plek te krijgen.
0: Ja, en zeker als je mensen persoonlijk begeleidt, dan zijn er altijd vraagstukken waar je op wil improviseren. En dan is het natuurlijk fantastisch als je je eigen spullen bij de hand hebt. Want dan kan je even een greep doen uit je andere materialen. En dan kun je mensen echt optimaal begeleiden.
1: Ja. Ja. Nu heb je die ruimte dan gevonden. Is dat dan ook meteen een aanslag op de portemonnee? Want ja, je moet het uiteindelijk zelf bekostigen, neem ik aan.
0: Ja, dat moet je inderdaad. En dat is het wel natuurlijk. Het is een investering. Maar ja, goed, als je een droom hebt, dan moet je er ook wel wat voor over hebben, denk ik dan.
1: Ja.
0: Dus het is natuurlijk sowieso een risico. Maar ik heb wel veel cursisten opgebouwd al. En so far so good. Want er zijn echt wel wat inschrijvingen op de workshops. Het loopt eigenlijk gelijk al best wel lekker. Dus ik hoop dat het op deze manier natuurlijk alleen maar verder uitbreidt.
1: En waar is dat uit ontstaan dan? Dat eigenlijk al zoveel cursisten zich hebben ingeschreven. Is dat echt de naam die je in de afgelopen jaren hebt opgebouwd?
0: Ja, ook wel. Maar ik zit natuurlijk ook wel in een niche, omdat ik echt het hyperrealistische portrettekenen doe. En ik heb mijn eigen technieken ontwikkeld. En dat maakt dat ik in één klap heel anders lesgeef dan de gemiddelde docent. Je ziet ook de groei van de cursist, zie je heel goed ontstaan natuurlijk. En dat zorgt ervoor dat het op de een of andere manier echt wel aantrekkelijk is om bij mij les te volgen.
1: Ja. Maar is dat dan wel aan te leren aan cursisten? Want het kan ook een bepaalde kronkel zijn die in jouw creativiteit zit.
0: Dat is allebei het geval.
1: Maar je probeert het over te brengen, zeg maar.
0: Ja, en zeker met een beetje humor kom je een heel eind. Maar het is wel aan te leren, ja. Ja, zeker.
2: Ja, en we hebben het in lijf van ondervonden. Hè. We hebben getekend toen met Pasen, hebben we jou nagetekend. En jouw paasei hebben we nagetekend. En het bijzondere was, wij zaten echt, nou ik denk 20 minuten lang te kloten op één oog. En we gingen het nieuws en de culturele tips doen. Nou, dat was misschien 7 minuten bij elkaar.
1: Ja.
2: En ondertussen zat die vet zo tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, soef, soef, soef, soef, soef. En ineens stond jouw hele gezicht op dat doek.
1: Echt bizar, want wij hadden echt alleen nog maar lijnen staan. En op een gegeven moment binnen die cultuurtips, binnen die 7 minuten, ontstond gewoon mijn hoofd.
2: Ja.
1: Ik vond echt. En ik heb het thuis nog getest, Yvette.
0: Oh.
1: Ik heb hem gewoon neergezet, zonder dat mensen ervan af wisten. Ja, ze wisten wel dat je langskwam en dat boven werd getekend. Maar ik heb hem gewoon neergezet in een kast, pontificaal in beeld.
0: Ja.
1: En het eerste wat mijn dochtertje zei, hey, dat is papa. Dus het leek gewoon echt.
0: Goed zo, mooi.
2: Ja. En het fijne is dus, dit is ook trainbaar en leerbaar. Dus je geeft dus veel les aan cursisten. Vanaf welke leeftijdsgroepen?
0: Op dit moment ga ik nog vooral voor de volwassenen. Maar de kinderlessen zitten er zeker aan te komen in 2027. Ik maak nog wat cursussen af. Waar ik nog afspraken voor heb lopen op externe locaties. En zodra er meer ruimte in de agenda komt, wordt het vanaf 5+. En dat wordt dan het mini-atelier. Ook ontzettend leuk. Maar op dit moment focus ik me vooral op de workshops in de zomer. Dat is dan nu. En dan in september komen de cursussen voor volwassenen.
1: En is er wel nog plek dan? Want je zegt, ja, die aanmeldingen die lopen storm. Het loopt bijna uit de hand dat alles vol zit. Of valt dat wel mee?
0: Nee, het valt mee.
1: Okay.
0: Het valt mee. Er is nog wel plek. En ik denk ook graag met mensen mee. Dus als ze zien dat iets vol zit of er is ergens een vraag, dan kunnen ze

0: mij altijd bereiken. Dus dan lossen we dat wel weer op.
1: Ja, het is niet zo dat je nu opnieuw op zoek moet gaan naar een tweede pand om de andere cursus te
0: zetten. Nou, dat zou wel leuk zijn, maar rustig aan.
1: Ja. Wat is je toekomstplan in zover? Kijk, de cursussen moeten natuurlijk worden uitgebouwd. Je hoopt dat het vol blijft stromen, dat je daar je lol, maar ook je financiën uit kunt halen, je geld uit kunt halen. Heb je dan uiteindelijk over, nou, bij wijze van spreken, 10 jaar een grote pand nodig? Is dat dan wel een beetje het zicht daarin? Of zeg je, nou, dit is wel iets waar ik de komende 10 jaar prima kan blijven zitten?
0: Ja, nee, ik heb altijd wel toekomstplannen. Ten eerste speel ik goed in op de tijd. Op dit moment zie je dat mensen een drukke agenda hebben. Dus heb ik daarop ingespeeld door strippenkaarten aan te bieden. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch systeem voor iedereen die bijvoorbeeld op vakantie is en denkt, ik kan de eerste 2 lessen niet volgen. Dan hebben ze een strippenkaart en dan kunnen ze zelf de data aanvinken waarop ze wel kunnen. Iedere les staat op zichzelf. Dus ze missen ook niet echt iets.
1: Nee.
0: Op die manier speel ik echt wel in op de vraag van de markt. De volgende vraag is natuurlijk online lessen. Dus dat gaat er aankomen.
1: Zij wordt straks ook nog vlogger.
0: Nou ja, ik ben nu alvast een beetje aan het oefenen.
2: Ja, wat ik het leuke vind aan die strippenkaart is dat je dus ziet dat mensen cultuurnuttiger tegenwoordig anders dan vroeger. Hè. Vroeger vonden we het heel fijn om op vaste momenten een bepaalde les te volgen of naar de film te gaan of een voorstelling te bezoeken. Nu willen we dat allemaal on demand, net zoals alle abonnementsvormen die we hebben. Dus het is fijn dat de sector ook daarin meebeweegt.
1: Ja, zeker. En ook dat jij dan de controlerende functie hebt om te kijken of mensen wel hun huiswerk hebben gedaan.
0: Goed gevoel is dat, ja.
1: Of ben je niet zo streng?
0: Ik ben wel streng, ja.
1: Je bent wel streng. Ja, dat zei je vorige keer ook. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ja. Namelijk. Dus, nee, het is hartstikke fijn dat het is gelukt dat je een ruimte hebt gevonden en dat je nu uiteindelijk verder kunt bouwen, hè, want daar gaat het natuurlijk om. Mocht je ergens in zo'n cursus mee willen doen, waar kunnen we terecht?
0: Het heet Atelier Kunstig. Dat is makkelijk te onthouden. En dan is het www.atelierkunstig.nl. Dat is de website waarop iedereen kan inschrijven. En anders dan Google mij, Yvette Bavelaar, dan vind je me ook wel.
1: Ja, ja, dat is best wel bekende naam ook op Google inmiddels. Dus we kunnen je makkelijk vinden in zover. En heb je binnenkort ook nog een expositie ergens?
0: Nou, niet binnenkort, maar wel over een tijdje hebben we iets gepland. En dat is het weekend, het landelijke atelierweekend, hè, Justin? Dat is op 7 en 8 november.
1: Bijna een koor, ja, mooi.
0: Ja. Dan doen we wel als het. Dan doe ik wat met de cursisten.
1: Oké.
0: Okay. Dus dan.
1: Een klein tipje van de sluier inmiddels.
2: Ja, dus het landelijk atelierweekend, dat is 7, 8 november. Dan openen de kunstenaars ook hier in de gemeente hun ateliers. En sommigen houden zelfs dus mini-workshops of activiteiten. Nou, Yvette die heeft een prachtige nieuwe atelier, dus. En daar kan je zeker terecht om eens te koekeloeren naar haar werk, maar misschien ook eens wat laagdrempelig te proberen.
1: Ja, zo is het inderdaad. Ja, je moet ergens beginnen. Dus dat is hartstikke mooi als dat wordt aangeboden. En dat doe jij, Yvette. Fijn. Dat is gelukt. En dank je wel dat je deze update met ons wilde delen. Want we maakten ons wat dat betreft wel een beetje zorgen om je. Vond het ook niet leuk als jij ergens op straat moest gaan staan met een ezeltje en zo.
0: Nee, het zal wel zielig zijn inderdaad.
1: Ja, nu levert dat ook wel vaak geld op, hè? Ik bedoel, kijk naar de strip in Barcelona. Dan zie je om de 5 meter zie je zo'n schilder zitten. En dan krijg je een portret en dan denk je, nou.
2: Nou is dit nou?
1: Dit kan Yvette veel beter.
2: Zeker, kan het veel beter.
1: Dankjewel dat je hier was.
0: Jullie bedankt. Superleuk weer.
1: En we gaan van je horen. En Justin, voor jou geldt ook. We gaan van je horen, want volgende week ben je er weer. En dat is wel de laatste keer voordat er even een zomerstop wordt ingelast. Want ja, ook wij gaan even op vakantie.
2: Nou, helemaal niet zo erg, toch?
1: Nee. Wat ga jij doen in de tussentijd? Uithuilen omdat je ons mist?
2: Zeker niet. Ik ga me verdrinken in mijn werk.
1: Dat kan ook.
2: Ja, dat ga ik doen.
1: Er is genoeg te doen, ook in de zomermaanden.
2: Zeker, absoluut.
1: En mocht je nou meer willen weten over Kabas, dan kun je daar uiteraard terecht voor op een website. En dat is
2: KHABBAZ.
1: Ja, kabas.nl en dan eigenlijk andersom.
2: Oh ja, ik wou zeggen, ga ik nou spellen? Nee, kabas.nl of volg ons op de socials @ikbenkabas. En hoe schrijf je dat ook alweer?
1: KHABBAZ.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat was hem. Goed, ook Justin, dankjewel voor deze week. En
2: volgende
1: week. Tot volgende week.

0: Madonna. Het is haar nieuwste single, heet Dansteria. Komt van haar nieuwe album. En ze gaat binnenkort, als het goed is, ook weer optreden. Dat vind ik wel een dingetje. Want live vind ik haar altijd heel slecht. Maar op de track vind ik haar prima.
1: Maar wel altijd een hele mooie show.
0: Maakt wel een hele mooie show. Ja, of dat dit ook een hele mooie show gaat worden, dat weten we natuurlijk niet van tevoren. Maar daar hopen we wel op in zover. Het feit dat zij in deze track echt wel wat bekende tunes gebruikt. Onder andere van Daft Punk, die hoor ik heel erg in terug. Maar ook dat... Ik weet niet aan welke plaat me dat doet denken, maar het doet me wel aan een andere plaat denken.
1: Kan ik een stukje laten horen nog? Dus even langs mij heen gaan.
0: Nou ja, even kijken hoor, waar... Volgens mij een beetje... wacht even. Ja, hier komt hij aan. Nou, dat.
1: Go to the walk on the wild side.
0: Walk on the wild side?
1: Ja, walk on the wild side.
0: Van Lou Reed of zo, toch?
1: Ja.
0: Walk on the wild side. Heb je ook een idee waar dat ongeveer in zat? Welk gedeelte van de...
1: Volgens mij, het is niet echt een refrein.
0: Wacht even hoor, dat is...
1: Snel genoeg,
0: dat hoor je niet op de radio. Dit hoor je wel op de radio.
1: Als ik je doorspoelen nog.
0: Take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side.
1: Een stukje verder nog. She was everybody.
0: Take a walk on the wild side. Ja, dat weten we inmiddels. And the color.

0: Dankjewel, Ries. Ja, jongen, weer hoofdpijn.
1: Een wandelende encyclopedie lijkt er af en toe wel.
0: Maar toch bizar, hè, dat Madonna dat dan meeneemt in haar nieuwste track.
1: Ja, maar dat heeft ze ook een keer gedaan met Miss American Pie, hè?
0: Dat klopt inderdaad.
1: Ja. Meegenomen.
0: Het lijkt er ook een beetje op uit die periode van Madonna, maar goed. Genoeg over Madonna, laten we het hebben over het nieuws. Je hoort het nieuws uit de wereld, namelijk de hoofdpunten van de NOS. Zometeen ook het nieuws uit de regio. En ook zometeen in de ochtendshow hebben we natuurlijk weer namelijk het Rad van Fortuin. En vandaag hebben we een categorie weer klaarstaan voor je. Althans, twee platen uit die categorie. Via @CDL of op Instagram in de story vind je de poll met dus die twee suggesties. Welke categorie hanteren we vandaag in het Rad van Fortuin, Ries?
1: Albumtracks.
0: Oh ja, albumtracks, daar gaat het om.
1: En ik moet zeggen, op dit moment lijkt het toch wel een beetje op dat in Alphen en Kagebraasem heel veel cultuurbarbaren wonen. Maar goed, dat is wat anders.
0: Ik weet alweer genoeg. Je hebt nog even om te stemmen, @CDL of op Instagram. Zo'n 5 minuten ongeveer. En dan moet het helemaal goed komen. En dat allemaal zometeen na het nieuws dus van 9:30. En dat om 9:45 bijna. De hoofdpunten van de NOS dus.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het weer, eerst veel bewolking. Vanmiddag breekt de zon door en wordt het 21 tot 25 graden.
0: Zover het nieuws uit de wereld. Het nieuws uit de regio, die krijg je nu. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Naast winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn moet vanaf 2028 een woontoren met 90 appartementen worden gebouwd. De toren krijgt 12 verdiepingen en bestaat uit sociale huur, middenhuur en woningen in de vrije sector. In de Alphenspolitiek zijn zorgen over parkeren, omdat bewoners gebruik moeten maken van het parkeerterrein bij het winkelcentrum. De gemeente onderzoekt daarom na de zomer of extra parkeerplaatsen nodig zijn. Duizenden liefhebbers van Nederlandstalige muziek kwamen afgelopen vrijdag naar Dutch Summer Vibes Open Air aan Dagzegerplas. Onder andere Gerard Joling en André Hazes traden op. Joling sprak van een geweldige sfeer en prees de organisatie en het mooie weer. Hazes zong samen met een kind uit het publiek zijn hit Leef.
0: Ja, het was vooral om te gieren.
1: Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Kagen-Braasem is maandagavond afscheid genomen van voormalig wethouder Gerben van Duin en Yvonne Peters. Peters is inmiddels wethouder in Alphen aan de Rijn, terwijl Van Duin stopt in de gemeentepolitiek. Ook de terugkerende wethouders Dolf Kistenmaker en Nick van Egmond werden bedankt voor de samenwerking van de afgelopen 4 jaar. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Het is minder om te gieren op de wegen in de regio. Het is wat drukker geworden. Het valt op zich nog wel mee hoor. 37 minuten in totaal. 21 kilometer gaat het om en dat over 5 meldingen. Je krijgt ze allemaal van me, want zo moeilijk ben ik nou ook weer niet. Maar ja, een ongeluk zorgt wel voor de meeste vertraging. Dat gaat om de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid heeft het plaatsgevonden. De weg is dicht, daarom word je omgeleid via de af- en oprit. De file duurt zo'n 9 minuten en dat over 5 kilometer. Kijken we ook nog even naar de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Prins Klausplein. 3 kilometer, 4 minuten vertraging. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord. 4 kilometer, 5 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Oponthoud van 4 minuten. Er staat 4 kilometer tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot slot, vanwege wegwerkzaamheden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland ook een file te melden. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein wordt eraan de weg gewerkt. En daarom staat er 5 kilometer en de vertraging is daar zo'n 7 minuten. Ries, hoe is het op het spoor verder?
1: Ik heb 2 meldingen. Werkzaamheden die maken dat er minder sprinters rijden tussen Bodegraven en Leiden. Tijdens de spits rijden er daarom ook minder sprinters tussen Alphen aan de Rijn en Leiden Centraal. Houd rekening met een extra reistijd van 15 minuten. En dat zal allemaal duren tot komende nacht 2 uur. Ja, en dan een seinstoring die zorgt voor minder intercities tussen Leiden Centraal en Rotterdam Centraal. Dat duurt naar verwachting tot 11:15. Het is altijd verstandig om eventjes voor vertrek je reis te checken in de Reisplanner-app. Toch? Reisplanner-app. NS-reis-app. Ja, NS-reis-app.
0: Nee, dit is die seinstoring. Jij geeft mij dat seintje van ik ben klaar en dan gaan we door. Maar ja, dat is die seinstoring. Dat veroorzaakt het allemaal. Dus,
1: Ik denk, het wordt stil. Volgens mij is iets verkeerd. Hij zit erover na te denken. Het gaat niet goed. Nee,
0: ja, oké. Okay, nee,

Zijn storing kunnen we ook niks aan doen natuurlijk. Nee. Maar we gaan wel door. Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij. Met de ochtendshow. Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij. Ja, zometeen dus de winnaar van het Rad van Fortuin. In het feestje, wat heet dus de ochtendshow.

0: En zo heet de nieuwste van Calvin Harris. Samen met Jazzy, Satisfy. Daarvoor ook direct en Through the Looking Glass in de ochtendshow. Het is 7:07. En we moeten heel gauw naar de winnaar van het Rad van Fortuin.
1: Yes.
0: Want ik ben wel benieuwd hoor.
1: Oh, ik ook.
2: Ga je gang.
0: Ja, dankjewel Hans. Ja, voor wie ga jij in de categorie album tracks in het Rad van Fortuin van vandaag? Twee opties stonden voor je klaar via @studioalf op Instagram in de story. Daar vond je hem dan en kon je ook stemmen op een van die twee tracks. De vraag is, ja, waar ga jij voor? Ries, jij mocht een van die opties uitkiezen. Welke is dat geworden?
1: The Beatles en A Day in the Life.
0: Ja, en ik, je noemde het cultuurbarbaren op het moment dat mensen voor mijn optie gaan. Aan de andere kant
1: Nee, dat heb ik niet. Ik heb het in het midden gelaten. Je hebt wel gelijk.
0: Zet het in het midden allemaal. Dua Lipa die stond natuurlijk in het middelpunt wat betreft haar bruiloft. Ze is inmiddels terug van haar honeymoon. En wat haar toekomstplannen gaan worden wat betreft haar de muziek, dat is natuurlijk de vraag. Of komt er misschien wel een kleine Lipaatje aan? Dat weten we natuurlijk niet. Ja. Aan de andere kant, tegenwoordig heet ze volgens mij Lipa Turner. Dus komt er een kleine Jimmy Turner aan? Dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Of Jimmy Neutron. Nou ja, maak het uit ook. Zeg, Dua Lipa, daar ben ik voor gegaan. Van het album die zij eerder heeft uitgebracht. Nu ben ik de titel even kwijt. Die moet je me even... die is mondschoten. Moet je me even te goed laten.
1: Niet paraat.
0: Maria is die plaat. En dat is echt wel een lekkere zomerse track ook. En wordt eigenlijk nooit gedraaid op de radio. Omdat het een albumtrack is. En dat is ook een beetje de voorwaarde binnen deze categorie. Ja, de vraag is, ga je voor de Beatles of voor Dua Lipa? Zullen we maar...
1: Ja.

0: Gezien de tussenresultaten die we altijd op ons telefoon vermeld krijgen, kunnen we een kleine conclusie trekken. Althans, dat hebben we ook gedaan. Maar hebben we dan ook daadwerkelijk de bevestiging op ons scherm staan, Ries?
1: Ja, we hebben een bevestiging staan hoor. En ik blijf bij mijn stelling. Want met 52% van de stemmen is de winnaar Dua Lipa. Valt me dat tegen, zeg.
0: Ik vraag me toch één ding af, Ries.
1: Nou.
0: Ik zou je uitspraak toch even terugnemen. Want anders komt ze nooit hier in de ochtendshow. Op het moment dat ze weer bij haar zus op bezoek is in Leiden. Dat we haar uit kunnen nodigen. Want ja, dan noem je haar gewoon iemand die niks mee cultuur heeft.
1: Nee, dat zeg ik niet.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Die komt nooit meer. Dat weet ik nu alweer. Je hoort er wel op de radio. Maria, de winnaar. Dua Lipa in de ochtendshow.

0: Dua Lipa en Maria in de ochtendshow. Het is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. En dat allemaal in de categorie albumtracks. Daar ging het namelijk om. Morgen niet dezelfde categorie. Want we gaan namelijk nooit twee keer achter elkaar dezelfde categorie hanteren. Daarom gaat Richard allemaal weer aan het rad draaien. Zal ik maar even toereiken?
1: Ja, ik zat net te denken. Maar ik mis wat hier naast mij.
0: Ja, normaal gesproken dan pakt hij het altijd zelf. Maar vandaag, laten we het maar bij een slechte nacht houden.
1: Ja, precies. Ik heb er nog steeds last van.
0: We gaan aan het rad draaien.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Althans, dat ga ik niet doen. Dat doet Richard Arman wel. Welke categorie gaan we morgen dus hanteren in het Rad van Fortuin? Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan zou ik zeggen, 1, 2, 3, daar gaat-ie.

0: Hij is terechtgekomen op een groen vlak.
1: Licht of donkergroen?
0: We hebben maar één kleur.
1: Oh, we hebben één kleur, oké.
0: Foute party.
1: Nou, dat is lekker. Morgen een hele foute party in de ochtendshow tijdens het Rad van Fortuin. Twee platen gaan we voor je uitzoeken. En kom vanmiddag weer online, @studio of op Instagram. Houd het in de gaten. En de vraag is, stem vooral, want uiteindelijk bepaal jij wie we gaan draaien rond... of na kwart voor tien. Sorry, ja. Kwart over tien, dan zijn we thuis. Zo ongeveer. Nou ja, iets later natuurlijk. Ja, later, ja. Zeg, het zit erop voor vandaag. De ochtendshow van Studio Alpha Karenbraas. Om woensdag 8 juli 2026 vandaag. Aflevering 557 alweer. En morgen dan aflevering 558 van de ochtendshow. Om 7 uur dan melden wij ons weer. Voor nu een hele fijne woensdag. Ook een fijne begin van de donderdag. Doe als je weer zo'n nacht hebt als Ries, dan... is de donderdag al begonnen.
0: Ja.
1: Maar laten we maar hopen dat jij vannacht beter gaat slapen.
0: Ja, zeker.
1: Nou, zo is het.

0: Nou, leuk liedje.
1: Ja, ander liedje is dat tegenwoordig. Ja. Ja. Ja, nee, we zitten aan de tijd, dus we moeten even de grap van de dag en nog doorheen jassen natuurlijk. Dan. Zo is het ook. Even kijken of dat mijn telefoon mij herkent met mijn zonnebril. Nou, dat doet hij zeker, want daar heb ik de grap van de dag genoteerd. Ries,
0: nou,
1: ik heb een raadsel.
0: Oké.
1: Okay. Eigenlijk ook een vraag. Want wie was de eerste verkeersovertreder ooit?
0: Wie was de eerste...
1: Wie was de eerste verkeersovertreder ooit?
0: Geen idee.
1: Het was Jezus, want hij had 12 aanhangers.
0: Oké. Ja.
1: Van de 12 apostelen, 12 aanhangers.
0: Begrijpelijk.
1: Weet je wel?
0: Ik begrijp hem.
1: Als je dan rijdt met 12 aanhangers achter elkaar, dat mag niet.
0: Nee.
1: Dat is iets...
0: Nee. Ja, misschien in Amerika?
1: Nee, ook daar niet. Nee, dat vindt, Donald Trump vindt dat een rode kaart waard. Ja.
0: Ja, als hij weet wat het is, dan... ja. Dat.
1: Tot zover. Tot morgen. Fijne woensdag. En maak er wat van. Oh wel. Ja,
0: is nou wel wakker?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar gelukkig hebben we ook een bandje.
2: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
3: Wauw. De Ochtendshow. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden. Net als nicotinezakjes, die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren.

arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer, later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Trouwen, het is misschien wel de mooiste dag van je leven natuurlijk. Goedkoop is het allang niet meer. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bruidsparen die op een vrijdag willen trouwen in zowel Alphen aan de Rijn als Kagen-Brasem meer betalen dan het landelijk gemiddelde voor een ceremonie op het gemeentehuis. En dat terwijl de verschillen tussen de gemeenten soms honderden euro's bedragen. De vraag is eigenlijk, ja, hoe kan dat? Waar betaal je eigenlijk voor? En hoe belangrijker nog, hoe houd je de kosten van een bruiloft binnen de perken? We gaan erover praten met Anouk Bik. Zij is van The Perfect Wedding. Anouk, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, jullie onderzoek laat zien dat trouwen op vrijdag in Alphen aan de Rijn en Kagen-Brasem duurder is dan het landelijk gemiddelde. Hoe groot zijn die verschillen precies?
2: Tussen Kagen-Brasem bedoel je zo?
1: Ja, Kagen-Brasem en Alphen, ja.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, nou ja, tussen Alphen aan de Rijn en Kagen-Brasem, ja, zie je op een vrijdag dat Alphen zo'n 62 euro ongeveer duurder is. Ja, en door de week, eigenlijk ja, op elke dag van de week is Alphen ja, wel iets duurder dan Kagen-Brasem. En dat ligt inderdaad boven het landelijke gemiddelde.
1: Hoe verklaar je dat verschil? Waarom is het bij de ene gemeente duurder dan bij de andere gemeente?
2: Ja, dat is altijd een beetje lastig te zeggen. Maar eigenlijk komt dat omdat elke gemeente zelf mag bepalen wat ze vraagt voor een trouwceremonie. Dus de ene gemeente rekent

0: bijvoorbeeld meer kosten, bijvoorbeeld voor de trouwambtenaar of de zaal of het personeel. En ja, de andere gemeente houdt de prijs juist wat lager. Dus ja, daarom kan trouw in de ene gemeente flink duurder zijn dan een paar kilometer verderop.
1: Ja, en het is in principe dat ze gewoon ook hetzelfde aanbieden. Dus in zoverre staat de verhouding van die kosten dan niet per se daarop gericht. Maar is het gewoon echt wat de gemeente zelf daarvoor wil vragen? Zijn dan zeg maar de voorwaarden daarvan?
0: De voorwaarden daarvan, ze hebben niet. Ja, wat ik zeg, ja, ze mogen het zelf bepalen. Dus daar hebben ze niet echt bepaalde regels aan. Dus het is dan maar net wat de gemeente zelf denkt van wat ze bij een bruidspaar zelf willen doorrekenen. Of dat ze zelf voor hun kosten. Wat ze zelf willen betalen.
1: Ja.
0: We hebben echt onderzocht dat de verschillen zo groot zijn. En ja, we zien altijd dat het gewoon heel erg kan verschillen per gemeente. En dat ligt er gewoon aan omdat ze het helemaal zelf mogen bepalen.
1: Ja, is het wel zo dat je zeg maar zelf mag kiezen in welke gemeente je trouwt?
0: Ja, zeker. Ja. Dus we zien ook hoeveel, dat horen we ook vaker van bruidsparen, dat heel veel mensen hebben ook een emotionele waarde aan hun eigen gemeente. Dus dat ze wel heel graag in hun eigen gemeente willen trouwen. Maar mensen die daar niet echt heel erg veel waarde aan hechten, die gaan ook roepen en die gaan toch bijvoorbeeld voor een andere gemeente.
1: Ja.
0: Je kan ook natuurlijk altijd kijken naar de verschillende dagen. Dus vaak zien we ook dat het weekend vaak wat duurder is. Dus daarom zien we ook vaak dat bruidsparen bijvoorbeeld kiezen voor door de week of bijvoorbeeld op een vrijdag.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Wat kost eigenlijk een huwelijksceremonie gemiddeld?
0: Een huwelijksceremonie gemiddeld, als je dan echt kijkt bij de gemeente, dan moet ik het heel even snel opzoeken hoor. Maar dat is bijvoorbeeld door de week €497. €497, dat is van maandag tot en met donderdag. Vrijdag is ook erg populair, dat is €517 gemiddeld. En zaterdag, voor een zaterdagmiddag betaal je bijvoorbeeld €812. En voor zondag, dat is echt de duurste dag van de week. En dat is dus bijvoorbeeld gemiddeld €977.
1: Zo, dat is wel een flink verschil, ja.
0: Ja, en we zien wel ook vaak dat heel veel gemeenten dat ook niet aanbieden op zondag trouwen. Er zijn maar een aantal gemeenten die dat wel aanbieden.
1: En heeft dat dan te maken ook met de kerkelijke gang en dat soort zaken?
0: Dat durf ik helaas niet te zeggen. Maar je ziet wel dat het bijvoorbeeld vaak te maken ook heeft met het personeel wat beschikbaar is. Het blijft natuurlijk ook het weekend en daardoor wordt het ook wat duurder. En daarnaast zijn zaterdag en zondag gewoon echt hele populaire dagen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land op termijn zelf Patriot-raketten mag maken. Nu krijgt Oekraïne die raketten vaak van NAVO-landen die de VS daar flink voor moeten betalen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Een jongen van 16 is aangehouden. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. De man deed dat zogenaamd om de mensen verder lijden te besparen. Het weer, morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Marcel van der Vliet van de huttenbouw natuurlijk in Alphen aan de Rijn. Want, ja Marcel, we gaan weer timmeren, we gaan weer boren, we gaan weer de spijkers op de kop slaan. De huttenbouw komt er weer aan, hè?
2: Ja, zeker weten. Voor je het weet is het toch weer zover. Ja, toch wel een van de leukere weken van de vakantie.
1: Nou ja, dat zegt de voorzitter dan natuurlijk. Want ja, die moet wel voor zijn eigen parochie preken in zover. Maar nee, het is zeker een hele leuke week. Je merkt ook ieder jaar weer de blije gezichten van de kinderen. En ook de fijne reacties natuurlijk. Behalve die laatste nacht, hè. Want dan is het altijd wel lang opblijven. En vooral vermoeid de week afsluiten.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, ja, van donderdag op vrijdagnacht mag iedereen blijven slapen. Daarvoor heb je natuurlijk wel een slaapvergunning nodig. En eigenlijk is dat natuurlijk een soort toestemming van je ouders. Ja. En iedereen denkt altijd dat we slapen, maar ja, het is niet veel.
1: Nee, er wordt weinig geslapen, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Ik was een aantal jaar geleden op de vrijdagochtend bij jullie om eigenlijk de kinderen wakker te maken. Maar ja, dat heeft totaal geen zin, want je merkt gewoon, de kinderen die zijn nog steeds wakker. Die hebben gewoon heel de nacht niet geslapen. En dan zie je echt die vermoeide ogen. Maar goed, ze hebben daarmee wel een leuke week beleefd. Dit jaar gaat dat ook weer plaatsvinden. Wanneer is dat?
2: We starten op 17 augustus. 17 tot 21 augustus.
1: Oh, dat is over een maand en een week ongeveer.
2: Ja, dat klopt. Zeker.
1: Hoe zijn jullie in de voorbereidingen op dit moment?
2: Ja, de voorbereidingen die lopen op rolletjes. We gaan volgende week starten met het verzamelen van het hout. Eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk.
1: Ja.
2: En dan zijn we er wel weer klaar voor om al die kinderen te ontvangen.
1: Jullie doen dat altijd aan de hand van een bepaald thema. Ik weet dat vorig jaar hadden jullie iets met volgens mij het heelal als thema. Waarin ook een raket daar te zien was, toch? Een echt raket.
2: Ja, ja, ja, dat klopt. Dat is zeker. Vorig jaar gingen we gezellig met z'n allen naar de ruimte. En daar hebben een aantal van onze vrijwilligers hebben een prachtige raket gebouwd. Die ze uiteindelijk hebben opgehangen midden in op het terrein.
1: Ja, dat hebben ze zelf ook gebouwd?
2: Ja, die is zelf gebouwd door onze vrijwilligers, ja.
1: Wauw, dat is toch bijzonder te noemen. Maar ja, aan de andere kant ligt het natuurlijk ook volledig in hetgeen wat er die week gaat gebeuren. Hoe lang zijn ze daar toen de tijd mee bezig geweest eigenlijk?
2: Een weekend. Het weekend, daarvoor. Ja, één weekend. Oh.
1: Dus NASA die kan er nog wat van leren, wou je zeggen?
2: Nou ja, bijna wel. Dus als ze nog mensen nodig hebben, dan heb ik er nog wel een paar in het bestand.
1: Ik zou ze voorlopig nog even bij je houden, want dit jaar natuurlijk ook weer de huttenbouw. Wat is het thema van dit jaar?
2: Ja, dit jaar gaan we gaan weer op pad dit jaar. En dit jaar gaan we op safari.
1: Ah. Wat wordt er dan dit jaar gebouwd? Is dat dan een heuse giraf of iets?
2: Nou ja, ik laat me altijd een beetje verrassen daardoor. Maar ja, ik hoop het er niet inderdaad wel. Ja, een mooie uitkijktoren of een gave jeep of iets in die trant.
1: Maar jullie gaan dan op pad. Hoe wordt dat thema dan verwerkt binnen zo'n week? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ja, het gaat natuurlijk eigenlijk om de houten spijkers en dat soort zaken. Hoe verwerk je zo'n thema als safari in de huttenbouw?
2: Ja, dat is een hele leuke vraag. We doen dat natuurlijk in de aankleding van het terrein. Dus een hele hoop versiering, de aankleding van de vrijwilligers. Maar het allerbelangrijkste is denk ik de creativiteit van de kinderen. Die weten al eventjes, de ingeschreven kinderen weten al eventjes dat we op safari gaan. En we hebben ze daarin ook opgeroepen om met leuke ideeën te komen, gekke ideeën. Hè. Maak alvast die bouwtekening en zorg ervoor dat je in stijl gaat bouwen. En dus of dat dan inderdaad die uitkijktoren wordt, of die boshut of wat dan ook. We gaan het zien. Maar het is vooral de creativiteit van de kinderen die daar te pas komt.
1: Hoe is jouw ervaring daarin? Zijn de kinderen een beetje creatief? Want als ik bijvoorbeeld aan safari zit te denken en bijvoorbeeld hout, dan is het ingraveren van bijvoorbeeld de vlekken van een giraf is een ding. Maar ja, daar moet je wel kundig voor zijn.
2: Nou ja, zeker. Kijk, ze zijn heel creatief en dat heb je natuurlijk, hebben we vorig jaar gezien. Hout en ruimte hebben ook niet heel veel met elkaar te maken, maar toch is het gelukt.
1: Ja, dus uiteindelijk verwacht je ook dat het dit jaar weer gaat lukken?
2: Ja, zeker. En je moet natuurlijk wel een beetje fantasie hebben, hè. Dat is wel belangrijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. We'll be right back.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was.

0: Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijlmer minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een waterrecreatiedag wordt elk jaar gehouden in Woubrugge. Ja goed, al die dorpsactiviteiten die draaien natuurlijk volledig op vrijwilligers en sponsoren. Maar ja, wat als het steeds moeilijker wordt om die te vinden? Dat is de zorg van de Stichting Achterwaterrecreatiedag. Uit de enquête blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat de traditie blijft bestaan. Maar ja, zonder extra vrijwilligers, sponsoren en mogelijk nog meer ondersteuning wordt het wel een flinke uitdaging in de komende jaren. Daarom heb ik aan de telefoon Jeroen van der Vliet van Waterrecreatiedag. Jeroen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen mannen.
1: Jeroen, om te beginnen, waarom is het zo belangrijk dat Waterrecreatiedag toch ieder jaar weer terugkeert in het dorp als evenement?
2: Ja, ik denk dat we even terug moeten naar de oorsprong. Een heel klein stukje geschiedenis. Het bestaat inmiddels al 36 jaar. Het is in 1990 begonnen. Als onderdeel van een landelijk iets om de watersportrecreatie in Nederland te promoten. Uiteindelijk is het in Woubrugge gegroeid van een promotiedag naar een jaarlijks terugkomend evenement, waar wij eigenlijk nog de enige zijn in heel Nederland die dat nog steeds doet. En wat we eigenlijk zien, en wat je zelf ook al zei in de enquête, het is gewoon een maatschappelijk evenement geworden. Uit die enquête is ook gebleken dat inwoners het gewoon leuk vinden op zo'n dag om elkaar te ontmoeten, te treffen, met elkaar te praten. En dan gewoon gezellig en leuk hebben de hele dag.
1: Ja, wat is er nog meer naar buiten gekomen vanuit die enquête?
2: Ja, het belang is om te blijven bestaan. We hebben al heel lang de drakenbootrace. Nou, dat is iets wat niet mag verdwijnen.
1: Nee.
2: Zo ook de onderdelen voor kinderen, het zwemmen, de stormbaan over het water van links naar rechts. Want de waterwetering wordt dan voor enkele uren afgesloten. Dus ja, jaarlijks is dat gewoon een groot feest voor jong en oud.
1: En tradities, die moet je eigenlijk niet veranderen. Dat is ook vaak de gedachtegang.
2: Ja, dat is. Ja. Helemaal voor zo'n dorp als Woubrugge, er is al niet veel. Dus we moeten gewoon proberen om dit leuke, gezellige, prachtige evenement gewoon stand te blijven houden.
1: Nu zijn we jullie dankbaar, want het idee van de drakenbootrace die mogen we even lenen van jullie voor de jaarmarkt hier in Alphen aan de Rijn.
2: Ja,
1: maar ja, dat betekent niet dat jullie het zelf niet meer moeten kunnen organiseren.
2: Nee, zeker niet.
1: Dat doen jullie al jaren, hè, dat organiseren zonder structurele steun van de gemeente of van de provincie. Hoe krijgen jullie dan toch ieder jaar weer voor elkaar om het toch te doen?
2: Ja, we zijn samen een groep van 7 zijn we nu als nieuw organisatiebestuur in de stichting gestapt. Omdat het vorige bestuur heeft gezegd van ja, we hebben het al zo lang gedaan, we stoppen ermee. Dus het is voor ons ook wel even nieuw, zeg maar, hoe we erin stappen. We hebben al wel heel veel ideeën. Het is gewoon heel lastig met alle stijgende kosten, met kosten voor een vergunning om de waterweg af te sluiten. Het blijft wel heel lastig. Dus ja, we zijn heel erg afhankelijk van sponsoren, van vrijwilligers, van hulp. Die we toch ook uit andere hoeken moeten gaan zoeken op het moment.
1: Ja, want komen jullie dan nu tekort om alles te kunnen organiseren?
2: Nou, nee, dat niet. Kijk, we zijn een stichting, hè, dus we hoeven gelukkig geen winst te maken. Het moet wel uit ieder hoekje en gaatje komen.
1: Ja.
2: Ik vraag me af of we dat over 4 of 5 jaar nog kunnen op deze manier.
1: Ja, precies. Want eigenlijk voor bewijs spreken nu en de komende 2 jaren, dan zou het nog kunnen. Maar als we het over 4 jaar hebben, dan wordt het al wat lastiger.
2: Ja, wordt het heel lastig. Wordt heel lastig. Dus ja, weet je, we willen ook gewoon ook de provincie en ook de gemeente van benadrukken. Voor jongens, laten we met elkaar in gesprek gaan. En laten we kijken hoe het evenement voor het dorp en ook steeds meer de regio. Want we zien toch ook wel dat Hoogmade een stukje Alphen aansluit. Dat dit gewoon moet blijven bestaan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken, zei president Trump op de NAVO-top. Het land krijgt daarvoor een licentie van Amerika. De Oekraïense president Zelensky had dringend gevraagd om nieuwe raketten. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf nu het OM de staalgigant gaat vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Bij een controle in de buurt van Rotterdam heeft de NVWA bijna 300.000 vapes met smaakjes gevonden. En die mogen in Nederland niet worden verkocht. De vapes worden nu vernietigd. Het weer vanavond opklaringen en vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Trouwen, het is misschien wel de mooiste dag van je leven natuurlijk. Goedkoop is het allang niet meer. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bruidsparen die op een vrijdag willen trouwen in zowel Alphen aan de Rijn als Kagen-Brasem meer betalen dan het landelijk gemiddelde voor een ceremonie op het gemeentehuis. En dat terwijl de verschillen tussen de gemeenten soms honderden euro's bedragen. De vraag is eigenlijk, ja, hoe kan dat? Waar betaal je eigenlijk voor? En hoe belangrijker nog, hoe houd je de kosten van een bruiloft binnen de perken? We gaan erover praten met Anouk Bik. Zij is van The Perfect Wedding. Anouk, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, jullie onderzoek laat zien dat trouwen op vrijdag in Alphen aan de Rijn en Kagen-Brasem duurder is dan het landelijk gemiddelde. Hoe groot zijn die verschillen precies?
2: Tussen
1: Kagen-Brasem
2: bedoel je zelf?
1: Ja, Kagen-Brasem en Alphen, ja.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, maar ja, tussen Alphen aan de Rijn en Kagen-Brasem, ja, zie je op een vrijdag dat Alphen zo'n 62 euro ongeveer duurder is. Ja, en door de week, eigenlijk ja, op elke dag van de week is Alphen ja, wel iets duurder dan Kagen-Brasem. En dat ligt inderdaad boven het landelijke gemiddelde.
1: Hoe verklaar je dat verschil? Waarom is het bij de ene gemeente duurder dan bij de andere gemeente?
2: Ja, dat is altijd een beetje lastig te zeggen, maar eigenlijk komt dat omdat elke gemeente zelf mag bepalen wat ze vraagt voor een trouwceremonie. Dus de ene

0: Ja, gemeente rekent bijvoorbeeld meer kosten, bijvoorbeeld voor de trouwambtenaar of de zaal of het personeel. En ja, de andere gemeente houdt de prijs juist wat lager. Dus ja, daarom kan trouw in de ene gemeente flink duurder zijn dan een paar kilometer verderop.
1: Ja, en het is in principe dat ze gewoon ook hetzelfde aanbieden. Dus in zoverre staat de verhouding van die kosten dan niet per se daarop gericht. Maar is het gewoon echt wat de gemeente zelf daarvoor wil vragen? Zijn dan zeg maar de voorwaarden daarvan?
0: De voorwaarden daarvan, ze hebben niet. Ja, wat ik zeg, ja, ze mogen het zelf bepalen. Dus daar hebben ze niet echt bepaalde regels aan. Dus het is dan maar net wat de gemeente zelf denkt van wat ze bij een bruidspaar zelf willen doorrekenen. Of dat ze zelf voor hun kosten. Of voor wat ze zelf willen betalen.
1: Ja.
0: We hebben echt onderzocht dat de verschillen zo groot zijn. En ja, we zien altijd dat het gewoon heel erg kan verschillen per gemeente. En dat ligt er gewoon aan omdat ze het helemaal zelf mogen bepalen.
1: Ja, is het wel zo dat je zeg maar zelf mag kiezen in welke gemeente je trouwt?
0: Ja, zeker. Ja. Dus we zien ook hoeveel, dat horen we ook vaker van bruidsparen, dat heel veel mensen hebben ook een emotionele waarde aan hun eigen gemeente. Dus dat ze wel heel graag in hun eigen gemeente willen trouwen. Maar mensen die daar niet echt heel erg veel waarde aan hechten, ja, die gaan ook roepen en die gaan toch bijvoorbeeld voor een andere gemeente.
1: Ja.
0: Je kan ook natuurlijk altijd kijken naar de verschillende dagen. Dus vaak zien we ook dat het weekend vaak wat duurder is. Dus daarom zien we ook vaak dat bruidsparen bijvoorbeeld kiezen voor door de week of bijvoorbeeld op een vrijdag.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Wat kost eigenlijk een huwelijksceremonie gemiddeld?
0: Een huwelijksceremonie gemiddeld, als je dan echt kijk bij de gemeente. Moet ik het heel even snel opzoeken hoor. Maar dat is bijvoorbeeld door de week €497. Ja, €497. Dat is van maandag tot en met donderdag. Vrijdag is ook erg populair. Dat is €517 gemiddeld. En zaterdag voor een zaterdagmiddag betaal je bijvoorbeeld €812. En voor zondag, dat is echt de duurste dag van de week. En dat is dus bijvoorbeeld gemiddeld €977.
1: Zo, dat is wel een flink verschil, ja.
0: Ja, en we zien wel ook vaak dat heel veel gemeenten dat ook niet aanbieden op zondag trouwen. Er zijn maar een aantal gemeenten die dat wel aanbieden.
1: En heeft dat dan te maken ook met de kerkelijke gang en dat soort zaken?
0: Dat durf ik helaas niet te zeggen. Maar je ziet wel dat het bijvoorbeeld vaak te maken ook heeft met het personeel wat beschikbaar is. Het blijft natuurlijk ook het weekend en daardoor wordt het ook wat duurder. En daarnaast zijn zaterdag en zondag gewoon echt hele populaire dagen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er

0: staan en zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
2: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu.
4: Dit is de dag.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
4: Studio Alphen.
7: What a night for a dance. You know I'm a dancing machine. With the fire in my bones and the sweet taste of kerosene.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Marcel van der Vlieten van de huttenbouw natuurlijk in Alphen aan de Rijn. Want, ja Marcel, we gaan weer timmeren, we gaan weer boren, we gaan weer de spijkers op de kop slaan. De huttenbouw komt er weer aan, hè?
2: Ja, zeker weten. Voor je het weet is het toch weer zover. Ja, toch wel een van de leukere weken van de vakantie.
1: Nou ja, dat zegt de voorzitter dan natuurlijk. Want die moet wel voor zijn eigen parochie preken in zover. Maar het is zeker een hele leuke week. Je merkt ook ieder jaar weer de blije gezichten van de kinderen. En ook de fijne reacties natuurlijk. Behalve die laatste nacht, hè. Want dan is het altijd wel lang op blijven. En vooral vermoeid de week afsluiten.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, van donderdag op vrijdagnacht mag iedereen blijven slapen. Daarvoor heb je natuurlijk wel een slaapvergunning nodig. En eigenlijk is dat natuurlijk een soort toestemming van je ouders. Ja. En iedereen denkt altijd dat we slapen, maar nou, het is niet veel.
1: Nee, er wordt weinig geslapen, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Ik was een aantal jaar geleden op de vrijdagochtend bij jullie om eigenlijk de kinderen wakker te maken. Maar ja, dat heeft totaal geen zin, want je merkt gewoon, de kinderen die zijn nog steeds wakker. Die hebben gewoon heel de nacht niet geslapen. En dan zie je echt die vermoeide ogen. Maar goed, ze hebben daarmee wel een leuke week beleefd. Dit jaar gaat dat ook weer plaatsvinden. Wanneer is dat?
2: We starten op 17 augustus. 17 tot 21 augustus.
1: Oh, dat is over een maand en een week ongeveer.
2: Ja, dat klopt. Zeker.
1: Hoe zijn jullie in de voorbereidingen op dit moment?
2: Ja, de voorbereidingen die lopen op rolletjes. We gaan volgende week starten met het verzamelen van het hout. Eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk.
1: Ja.
2: En dan zijn we er wel weer klaar voor om al die kinderen te ontvangen.
1: Jullie doen dat altijd aan de hand van een bepaald thema. Ik weet dat vorig jaar hadden jullie iets met volgens mij het heelal als thema. Waarin ook een raket daar te zien was, toch? Een echt raket.
2: Ja, dat klopt. Dat is zeker. Vorig jaar gingen we gezellig met z'n allen naar de ruimte. En daar hebben een aantal van onze vrijwilligers hebben een prachtige raket gebouwd. Die ze uiteindelijk hebben opgehangen midden in op het terrein.
1: Ja, dat hebben ze zelf ook gebouwd?
2: Ja, die is zelf gebouwd door onze vrijwilligers, ja.
1: Wauw, dat is toch bijzonder te noemen. Maar aan de andere kant ligt het natuurlijk ook volledig in hetgeen wat er die week gaat gebeuren. Hoe lang zijn ze daar toen de tijd mee bezig geweest eigenlijk?
2: Een weekend. Het weekend, daarvoor. Ja, één weekend.
1: Oh. Dus NASA die kan er nog wat van leren, wou je zeggen?
2: Nou ja, bijna wel. Dus als ze nog mensen nodig hebben, dan heb ik er nog wel een paar in het bestand.
1: Ik zou ze voorlopig nog even bij je houden, want dit jaar natuurlijk ook weer de huttenbouw. Wat is het thema van dit jaar?
2: Ja, dit jaar gaan we weer... We gaan weer

0: op pad dit jaar. En dit jaar gaan we op safari.
1: Ah. Wat wordt er dan dit jaar gebouwd? Is dat dan een heuse giraf of iets?
0: Nou ja, ik laat me altijd een beetje verrassen daardoor. Maar ja, ik hoop het er niet inderdaad wel. Ja, een mooie uitkijktoren of een gave jeep of iets in die trant.
1: Maar jullie gaan dan op pad. Hoe wordt dat thema dan verwerkt binnen zo'n week? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ja, het gaat natuurlijk eigenlijk om de houten spijkers en dat soort zaken. Hoe verwerk je zo'n thema als safari in de huttenbouw?
0: Ja, dat is een hele leuke vraag. We doen dat natuurlijk in de aankleding van het terrein. Dus een hele hoop versiering, de aankleding van de vrijwilligers. Maar het allerbelangrijkste is denk ik de creativiteit van de kinderen. Die weten al eventjes, de ingeschreven kinderen weten al eventjes dat we op safari gaan. En we hebben ze daarin ook opgeroepen om met leuke ideeën te komen, gekke ideeën. Hè. Maak alvast die bouwtekening en zorg ervoor dat je in stijl gaat bouwen. Dus of dat dan inderdaad die uitkijktoren wordt. Of die boshut of wat dan ook. We gaan het zien. Maar het is vooral de creativiteit van de kinderen die daar te pas komt.
1: Hoe is jouw ervaring daarin? Zijn de kinderen een beetje creatief? Want als ik bijvoorbeeld aan safari zit te denken en bijvoorbeeld hout, dan is het ingraveren van bijvoorbeeld de vlekken van een giraf is een ding. Maar ja, daar moet je wel kundig voor zijn.
0: Nou ja, zeker. Kijk, ze zijn heel creatief en dat heb je natuurlijk, hebben we vorig jaar gezien. Hout en ruimte hebben ook niet heel veel met elkaar te maken, maar toch is het gelukt.
1: Ja, dus uiteindelijk verwacht je ook dat het dit jaar weer gaat lukken.
0: Ja, zeker. En je moet natuurlijk wel een beetje fantasie hebben. Hè. Dat is wel belangrijk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. De verdachte, die zich voordeed als koper, ging er in veel gevallen vandoor bij het maken van een proefrit. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een waterrecreatiedag wordt elk jaar gehouden in Woubrugge. Ja goed, al die dorpsactiviteiten die draaien natuurlijk volledig op vrijwilligers en sponsoren. Maar ja, wat als het steeds moeilijker wordt om die te vinden? Dat is de zorg van de Stichting Achterwaterrecreatiedag. Uit de enquête blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat de traditie blijft bestaan. Maar ja, zonder extra vrijwilligers, sponsoren en mogelijk nog meer ondersteuning wordt het wel een flinke uitdaging in de komende jaren. Daarom heb ik aan de telefoon Jeroen van der Vliet van Waterrecreatiedag. Jeroen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen mannen.
1: Jeroen, om te beginnen, waarom is het zo belangrijk dat Waterrecreatiedag toch ieder jaar weer terugkeert in het dorp als evenement?
2: Ja, ik denk dat we even terug moeten naar de oorsprong. Een heel klein stukje geschiedenis. Het bestaat inmiddels al 36 jaar. Het is in 1990 begonnen. Als onderdeel van het landelijk iets om de watersportrecreatie in Nederland te promoten. Uiteindelijk is het in Woubrugge gegroeid van een promotiedag naar een jaarlijks terugkomend evenement, waar wij eigenlijk nog de enige zijn in heel Nederland die dat nog steeds doet. En wat we eigenlijk zien, en wat je zelf ook al zei in de enquête, het is gewoon een maatschappelijk evenement geworden. Uit die enquête is ook gebleken dat inwoners het gewoon leuk vinden op zo'n dag om elkaar te ontmoeten, te treffen, met elkaar te praten. En dan gewoon gezellig en leuk hebben de hele dag.
1: Ja, wat is er nog meer naar buiten gekomen vanuit die enquête?
2: Ja, het belang is om te blijven bestaan. We hebben al heel lang de drakenbootrace. Nou, dat is iets wat niet mag verdwijnen.
1: Nee.
2: Zo ook de onderdelen voor kinderen, het zwemmen, de stormbaan over het water van links naar rechts. Want de waterwetering wordt dan voor enkele uren afgesloten. Jaarlijks is dat gewoon een groot feest voor jong en oud.
1: Ja, en tradities, die moet je eigenlijk niet veranderen. Hè? Dat is ook vaak de gedachtegang.
2: Ja, dat is. Ja. Helemaal voor zo'n dorp als Woubrugge, er is al niet veel. Dus we moeten gewoon proberen om dit leuke, gezellige, prachtige evenement gewoon stand te blijven houden.
1: Nu zijn we jullie dankbaar, want het idee van de drakenbootrace die mogen we even lenen van jullie voor de jaarmarkt hier in Alphen aan de Rijn.
2: Ja,
1: maar ja, dat betekent niet dat jullie het zelf niet meer moeten kunnen organiseren.
2: Nee, zeker niet.
1: Dat doen jullie al jaren, hè, dat organiseren zonder structurele steun van de gemeente of van de provincie. Hoe krijgen jullie dan toch ieder jaar weer voor elkaar om het toch te doen?
2: Ja, we zijn samen een groep van 7 zijn we nu als nieuw organisatiebestuur in de stichting gestapt. Omdat het vorige bestuur heeft gezegd van ja, we hebben het al zo lang gedaan, we stoppen ermee. Dus het is voor ons ook wel even nieuw, zeg maar, hoe we erin stappen. We hebben al wel heel veel ideeën. Het is gewoon heel lastig met alle stijgende kosten, met kosten voor een vergunning om de waterweg af te sluiten. Het blijft gewoon heel lastig. Dus ja, we zijn heel erg afhankelijk van sponsoren, van vrijwilligers, van hulp. Die we toch ook uit andere hoeken moeten gaan zoeken op het moment.
1: Ja, want komen jullie dan nu tekort om alles te kunnen organiseren?
2: Nou, nee, dat niet. Kijk, we zijn een stichting, hè, dus we hoeven gelukkig geen winst te maken. Het moet wel uit ieder hoekje en gaatje komen.
1: Ja.
2: En ik vraag me af of we dat over 4 of 5 jaar nog kunnen op deze manier.
1: Ja, precies. Want eigenlijk voor bewijs spreken nu en de komende 2 jaren, dan zou het nog kunnen. Maar als we het over 4 jaar hebben, dan wordt het al wat lastiger.
2: Ja, wordt het heel lastig. Dus ja, weet je, we willen ook gewoon ook de provincie en ook de gemeente van benadrukken voor jongens. Laten we met elkaar in gesprek gaan en laten we kijken hoe het evenement voor het dorp en ook steeds meer de regio. Want we zien toch ook wel dat Hoogmade een stukje Alf aansluit. Dat dit gewoon blijft bestaan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze

0: Kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
1: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
0: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website.

0: website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
3: Greenheart
2: Country. Wij

Reinhard Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, zet de Zuidwester op. De zonbescherming bij de hand, we gaan het zeegat weer uit. We hoorden Johnny Cash in een set dat bij elkaar past. From Sea to Shining Sea. En Shrimpling Sailing. Niemand kan zo verhalend zingen als de meestervertellers zelf. Maria Dunn komt uit Canada met Indiaanse roots Sailor Song. Jimmy Driftwood maakte een album vol songs over zeeslagen, soldatenvermaak en ramsvoet. Dat loopt als een rode draad door deze uitzending heen. Rauw, bullish, rauw.

Going Across the Sea, bekend in vele uitvoeringen. Deze is van Dry Brands Fire Squad. Bijzondere naam. Met Jimmy Driftfield varen we naar het land of de Amazon. Hier is Dolores Keane, Feel It in My Bones.

Sailor on the Deep Blue Sea, Laura Osho. Straks zeilen wij samen met Sai Khan. Hier zijn de Furies, Farewell to Tarwati. Zit het woord Sea of Sail niet in de titel, dan wel inhoudelijk in de song.

Lost at Sea. Het loopt niet altijd goed af. Brittany Walker. Straks de Browns, bekend van de Three Bells. Ze maakten veel meer zoetig moois. Een hele Bear Family box vol, met fraai boekwerk. We horen Red Sails in the Sunset. David Jones, Song of a Dead Soldier. Dat is van Jimmy Driftwood, ook uit zijn prachtige box. Americana, geschiedenis in songs.

Mannen van de zee, ze komen uit Schotland, de McCalmans. Prachtige Tree Folk concerten in Koudekerk aan de Rijn, waar we van genoten. Straks het verhaal van John Paul Jones met Jimmy Driftwood. Sailing Away on the Ocean. Maar eerst Sam Bush, Out on the Ocean.

Je luistert naar Liedjes over de Zee in Greenard Country. Sailing Away on the Ocean. Jimmy Driftwood. Meer van hem in het volgende uur. Tot slot Sam Bush. Midnight on the Stormy Deep. En, zolang de tijd het toelaat, een ode aan Junior Heywood.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: Greenheart Country.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

of de zee, het geluid van de naderende storm door de zeilen. Sian Nua, bekend van Ullian Pipe, kampioenen McKenna en McHugh. Wij kozen voor zangeres Antoinette McKenna. Welkom terug bij Greener's Country met Jannie en Hans van Dam. Straks Jim Reeves, Seabreeze. Werk aan boord met Shanti N.E.O. van Jimmy Driftwood.

Walking on Seashells, Dolores Keane. Van haar tijdloze juweel Lion in the Cage. Emmy Lou Harris, Someday My Ship Will Sail. Komt van haar album Angel Band. Drift to That Sea met Jimmy aan het stuur.

Darling Nelly Across the Sea met de mannen van de Dry Brands Fire Squad. Straks een stevig werkje van de Oyster Band, Sail On By. Hier drie topartiesten samen. Sean Kane, Matt Molly, Lyme O'Flynn, de Drunken Sailor. Meer sailorsongs of minder? Vraag erom. Jannie, het kunt u gezet.nl.

Sailor, sailor, marry me. Tussen de zeeslagen door was er ook tijd voor de liefde. We hoorden Jimmy Driftwood en de zangeres. De naam, ja, die staat in het grote boek bij de box. Maar die heb ik niet bij me. Sail away, ladies. Deze is voor Bruce Molsky. Hier is Slermitman. I'll sail my ship alone.

The Bear Flow Over the Ocean. En dat was natuurlijk een bommenwerper van een gigantisch oorlogsvoertuig. Dat was Jimmy Driftwood. Brandon Lee Adams neemt ons mee, Road to Columbus. Maar hier zijn eerste McCallman's single, Handed Sailor. We verlaten even het ruige zeeleven. Over 2 weken gaan we weer op wilde vaart. Dit was Greenhouse Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week weer recent en gevarieerd. Nieuwe namen, nieuwe helden.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de staat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met

0: vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig, bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
3: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
4: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track.